0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het Amerikaanse leger ook 4 Iraanse drones hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen in het Midden-Oosten. In Florence in Frankrijk wordt morgen een witte mars gehouden ter nagedachtenis van Liana. Dat is het meisje van 11 dat vorige week verdween. Haar lichaam werd donderdag dood teruggevonden in een graansilo. Een verdachte van 41 werd opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Er is opnieuw klacht ingediend tegen de eigenares van de skibar in Crans-Montana in Zwitserland. Daar brak op oudejaarsavond een dodelijke brand uit. 41 mensen kwamen om het leven. De eigenares wordt beschuldigd van schriftvervalsing. Zo zijn er verdachte elementen gevonden in de factuur voor de installatie van het plafond dat erg brandbaar was. De eigenaar en 12 andere verdachten worden onder meer aangeklaagd voor dood door schuld en brandstichting door nalatigheid. En sport, de Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelpuntensaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden. Music.

0: De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radion.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Een zeer goedemorgen. Het is 7 uur. Nieuws krijg je wel, Emiel.
4: Goedemorgen. De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo-car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag het ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Collega Timmy van Diepe.
5: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
4: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het Amerikaanse leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein melden aanvallen. De voorbije dagen waren er ook al verschillende beschietingen in het Midden-Oosten. En voetbal, de spelers van de Iraanse nationale ploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Iran zit op het WK in de groep met de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Het WK begint volgende week donderdag. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden.
3: Goedemorgen, geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog ergens zou stilstaan, dan ga je daar dus niet erg lang staan. Hey!
6: Music. Robbe Petitjean.
3: Hey, jij en ik, wij horen samen hier in het weekend op deze mooie zaterdagochtend. Mark Amber, die vindt dat ook. Belong Together. Yeah.

Thomas Gray en Rumours, dan ben je goed wakker, hè? Goedemorgen. 7:08, het wordt een mooie dag. Wisselvallig, dat wel, maar daar kunnen we ondertussen wel tegen. Hè. Gisteren vloog de Q-luchtballon boven Limburg. Ik heb ongelooflijk veel foto's binnengekregen via de app Regio Sint-Truiden, daar zo ongeveer. Ze kunnen er daar nog altijd niet over zwijgen. Het zal zijn dat ze daar zoiets zot nog nooit hebben meegemaakt. Moderne tijden die komen eraan, ook in Limburg. Leslie en Jessica, die hebben al goedemorgen gestuurd in de app. Die zijn er zeker bij. Goedemorgen. We gaan kalm beginnen op zaterdag. En hoe doen we dat? Ah, wel, met een soort muzikale soapopera. Het is lekker dramatisch dit. The Calling and Wherever You Will Go. En als je wil, dan mag je meezingen. Maar het moet niet. Maar het mag.

0: Heerlijk toch, Wherever You Will Go van The Calling. We hebben het weer overleefd, hè? De wijkweek. Dit is jouw welverdiende zaterdag.
1: Robert Petit Jean West.
0: Ah, wel met mij heel goed. Ik had wel een crazy week. Want de kleine die is 2,5 zoiets. En die is eindelijk zindelijk aan het worden. En dat is een avontuur, dat zindelijk worden. Ik wist dat niet. Niemand had mij daarvoor gewaarschuwd. Kijk, het is nog vroeg op de ochtend. Ik ga geen details geven. Daar heb jij geen boodschap aan. Maar oef. Laat ons zeggen dat als jij nu thuis zit hè, met een pasgeboren baby... Het is moeilijk, hè? Dat is heel veel gedoe, ik weet het. Maar pampers zijn niet heftig. Echt niet. Dat valt echt goed mee. Het is het zindelijk worden. En dat soort spullen uitkuisen, dat is heftig. Zwat. Even blij dat je hier zit. Hoe gaat het met jou? Mag je altijd laten weten via de Q-app. Deze twee zijn al lang zindelijk. Martin en Ed.

0: samenwerkingsje van het jaar. En misschien wel, Martin Garrix en Ed Sheeran. Zometeen de zon op je smoel met Carol G.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
8: Ik kies Unlimited Internet.
7: En 5G.
8: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
4: Meneer, meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
10: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
4: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
10: Ah, ja?
4: En daardoor veel minder potten verf, hè.
10: Ah, bon.
4: Ja.
10: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
11: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
4: Goh, maar wat?
12: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, see, dat is dan afgeboxt.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
15: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
17: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
18: Immoscoopman.
19: Kessie, Kendo, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Go Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Echt, een heel jaar!
7: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
10: Wit wit?
4: Of net niet wit?
11: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
11: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Heerlijk op stand toch, met Carol G. Ingrid uit Harelbeke. Heeft altijd weekend nu, zegt ze, want ze is sinds deze week met pensioen. Heel veel plezier, Ingrid. En Ingrid uit Wijvik, die moet dan weer gaan werken. En nu denk je, zijn er alleen maar Ingrid wakker? Nee, nee. Niall Horan die is er ook bij vanochtend. De nieuwe plaat uit, Dinner Party. En ik zag online wat filmpjes van Niall. De man is verliefd hoor. Blijkbaar draagt hij altijd een ring die hij gekregen heeft van zijn liefje. En daarop staan coördinaten waar ze elkaar ontmoet hebben. En hopelijk, voor Niall is dat op een mooie plek en niet in pakweg. Ja, weet ik veel, de Lunch Garden of zo.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nieuwe muziek van op die nieuwe plaat van Niall Horan. Little More Time. Geniet ervan.

0: opletten trouwens als je op vakantie gaat. Ik las vanochtend dat er steeds meer gevallen zijn van hotelfishing. Je krijgt dan een soort WhatsApp-bericht, zogezegd van het hotel waar je geboekt hebt. En die vragen dan creditcardgegevens. En dat is dan uiteraard niet echt, hè. Dat komt omdat er gegevens gelekt zijn via booking.com, die bekende website. Hopelijk hebben de rode duivels daar geen last van met hun hotelboekingen. Het zou maar gebeuren. Dat kan, hè. Je weet dat nooit met die rode duivels. Emiel die heeft zometeen goed nieuws voor de Iraanse ploeg. Maar Emiel, nog iets anders. Vlaanderen biedt Volvo Cars bijna 120 miljoen euro subsidies aan. Waarom?
1: Ja, het is eigenlijk een middel om de Volvo Car-fabriek in Gent te houden, want er is namelijk heel wat concurrentie op de markt. De Vlaamse regering zegt nu, ja kijk, als jullie willen investeren in ons land, krijgen jullie daar dan ook subsidies voor. Het is al lange tijd erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Komt onder meer omdat Volvo ook een fabriek in Slowakije heeft gebouwd en de verkoop van Volvo-wagens daalt. En goed nieuws dus voor de voetballers van de Iraanse nationale ploeg. Ze hebben hun visa voor het WK voetbal in de VS gekregen. Je weet het, daar was de laatste tijd heel wat om te doen door de spanningen in het Midden-Oosten. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Iran zit op het WK in de groep met onze Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Het WK zelf begint volgende week donderdag met de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika. En ik kijk er echt naar uit.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, dat wordt een beetje nachtkijken, maar dat moet wel lukken, hè.
0: Ja, er is één match, wacht hoor, de derde die we spelen, en dat is om 5:00 PM.
1: Ja, maar ik moet dan al werken, dat weet ik al, dus ik kan hier gewoon om 5:00 PM beginnen, tv opzetten, en ik kan gewoon naar Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland kijken, dus kijk er zelfs daar kijk ik naar uit.
0: Het weer, wat geeft dat?
1: De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buitje, deze namiddag mogelijk onweer met maxima tot 19 graden, morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden.
0: Dankjewel Emile, staan geen files thuis op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Robin Petitjean.

Cameron Woodcamp en Kingdom of Fear. Het WK staat voor de deur. Onze eerste match, dat is dus tegen Egypte. Dat is de 15e al. En heel veel mensen hadden schrik, hè, want het gaat altijd ochtendmatchen zijn. Oh nee, hè, in Amerika, dat WK. 9 uur 's avonds in onze tijd. Ça va toch? We gaan dat goed doen. Dit is Purple Disco Machine, In the Dark.

0: dit weekend schiet trouwens ook alle weekendkranten. In WK-modus. Ik lees over een gezin uit West-Vlaanderen dat €30.000 uitgeeft om erbij te zijn bij dat WK. Dat en veel meer nieuws uit de kranten. Zometeen op je radio.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, rosébeken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
1: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8.000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
9: Amai, ik proef hier precies de zon.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
11: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
12: Volkswagen.

0: Mars en natuurlijk Risk It All, One Event. Hele goeiemorgen.
1: De weekendkranten wegen
0: 4 kilo 900 gram. Tenminste, als je ze allemaal optelt. Hè. Dat is heel veel meer dan gewoonlijk. Er zitten dan ook overal WK-boekjes bij. Dat ook in het laatste nieuws bijvoorbeeld barst de WK-gekte los. De diehard supporters, die kijken niet thuis, die kijken niet ergens op een groot scherm, maar die gaan gewoon naar de Rode Duivels kijken op het WK. Dit jaar is dat in Mexico, in de VS en in Canada. Dat is ver, dus dat kost wel wat. Ik lees bijvoorbeeld over een familie uit West-Vlaanderen die 30.000 euro gespaard hebben om alle matchen te kunnen gaan zien. Maandag 15 juni de eerste, hè? De Rode Duivels tegen Egypte. Er komt veel kritiek op het trouwfeest van Dua Lipa en acteur Callum Turner in Sicilië. Want 3 dagen lang was een deel van de stad Palermo helemaal afgezet. De inwoners daar zijn een beetje verdeeld. Zij zeggen van 1. Palermo is niet te huur. De stad is van ons. 2. Je kan dat doen, maar misschien zou het leuk zijn mochten wij dan ook iets krijgen. Want bij dat trouwfeest van Dua Lipa hoorde blijkbaar een optreden van Sir Elton John. En dan denk ik, ja, had wat locals uitgenodigd en het was allemaal oké geweest. En de blog komt eraan. Het nieuwsblad is bij studenten gaan checken wat hen helpt tijdens het studeren. En ik lees bijvoorbeeld over deep focus geluiden. Deep focus. Dus echt zo relaxerende muziek en dan studeren. Een goed idee, hè? Er is een student die zegt, routine is heel belangrijk, dat elke studiedag een beetje hetzelfde verloopt. En er is 1 student die altijd iets met streepjes draagt en anders niet kan studeren. Dat heet dan weer bijgeloof. Kijk, als het maar helpt. Heel veel succes aan alle studenten. Mijn ultieme studietip, kies een richting waar je niet moet studeren. Dat is echt waar. Kies gewoon een job waar je niet voor moet studeren. Dat bestaat, hè. Ik heb dat zelf gedaan. Ik heb voor de richting radio gekozen. Dat is echt de richting. En dat was gewoon wat babbelen.

is toch een bijzondere dag hier, want straks speciale uitzending van Vincent Live. Want het is Duvel Day natuurlijk, hè. Sinds gisteren weten we dat dat gevierd gaat worden in Lier in het Kafaat. Ik ga nu nog niet denken aan Duvel, maar wel aan...

Imagine Dragons en Believer. Ik geloof nog in de liefde, hoor. Zeker als je zo berichtjes binnenkrijgt als dit. Bart die stuurt: wij gaan trouwen vandaag. Zo lief. Fijne trouw gewenst, Kelly en Bart. Het wordt een fantastische dag. Niet kijken naar het weer. Dit is Will.i.am.

0: blijft een goed lied. Dit is Rachel Platten en Fight Song hier bij Q.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
4: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Goedemorgen, het is 1 over 8. Nieuws krijg je van Emiel.
6: Goedemorgen. De Vlaamse regering biedt bijna €120 miljoen subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependaal aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag die ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Collega Timmy van Diepen.
7: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
6: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen en dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt in de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Proximus.
8: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten, 1 voor het filmen en het uitzenden van de match en 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
6: Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. In Florence in Frankrijk wordt morgen een witte mars gehouden ter nagedachtenis van Diana. Dat is het meisje van 11 dat vorige week verdween. Haar lichaam werd donderdag dood teruggevonden in een graansilo. Een verdachte van 41 werd opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Sport dan, de Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelpuntensaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig tegen opnieuw Luxemburg. En de spelers van de Iraanse nationale voetbalploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Iran zit op het WK in de groep met de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buitje. Deze namiddag mogelijk onweer en maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
0: Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Maar er is een luisteraar die meldt dat er een zwarte rookpluim hangt ter hoogte van Anderlecht. De rook hangt boven de Brusselse ring ter hoogte van Zellik en zou stinken. Misschien best de ramen sluiten.
9: Music. Robbe Petit Jean.
0: Jelly Roll klinkt als een koffiekoek met ingebakken crème, maar het is een soort Amerikaanse donut. Hoor je zo? Ook Dua Lipa en Physical.

0: Dua Lipa. Het was nogal een gedoe, haar trouw. Ze heeft een gigafeest gegeven in Sicilië. Ongeveer de halve stad Palermo afgehuurd. Het zal daar nogal physical geweest zijn, zal veel gedanst zijn. Goedemorgen, het is 8:10 op deze mooie 6 juni 2026. Oftewel 666 met een beetje verbeelding. Duvel Day. We drinken er vandaag eentje op een icoon van ons land. Want koning Albert II, die is jarig, onze vorige koning, die wordt vandaag 92 jaar. De koning is nog maar moeilijk te been. Is 2 weken geleden ook voor het eerst in een lange tijd publiek verschenen. Het gaat allemaal een beetje stroef, maar toch proficiat koning Albert II. Gisteren was ook nog eens zijn dochter jarig, prinses Astrid, die is 64 geworden. De HLN Belastingmarathon is trouwens begonnen aan de DPG-toren. Dat is dat witte gebouw aan het Centraal Station in Antwerpen. Daar kunnen mensen langs gaan met hun belastingsbrief. Je moest er wel tickets voor scoren. Experten die helpen je dan. Dus elk jaar dikke fun, hè, de belastingen. Je hebt nog even, ik geloof met de papieren aangifte nog tot 30 juni. Maar toch, de belastingen. Ik lees dat dan, hè, dat de belastingmarathon begonnen is. Ik krijg daar stress van. Ik dacht ooit oprecht dat ik failliet was, omdat ik zoveel belastingen moest betalen. En ik dacht, dat gaat niet, dat kan ik niet. Het was het vakje inkomsten waar ik naar aan het kijken was. Zwart, bij belasting, ik moet ze ook nog invullen. Het zal niet voor vandaag zijn. Ik zal het morgen wel doen.
1: Dit

Amai, zo epic dit. De nieuwe van Lost Frequencies, Live It All. Stel voor dat we hier ons WK-anthem van maken, niet? Belastingmarathon vandaag. Luc die zegt niet uitstellen je belastingen. De helft is al ingevuld, je moet eens gewoon nakijken of het wel klopt. Ja, Luc. Ja. Dat is nu echt iets, zo de belasting, hè. Hadden ze mij dat op school uitgelegd? Ik had gerust bijvoorbeeld lessen Engels willen ruilen voor wat lessen belastingen. Want ja, Engels, ja, dat

0: 26 juni. Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen. Maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
1: Studenten en flexies in een vingertik. Met NowJobs. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
5: Mm-hmm.
6: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
5: Dat klopt.
6: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
5: Yes.
6: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
5: Joehoe.
6: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
5: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
6: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
5: Ja, zeker. Ja.
0: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.

0: er zijn nog mensen die vinden van belastingen, geef dat op school. Niemand kan het. Niemand kan zijn belastingsbrief invullen. En daarom is dus die marathon nodig. Zeg, hopelijk zitten we deze zomer niet allemaal met dit, hè.
1: Ik ben beschaamd van een Belg te zijn.
0: Zou toch jammer zijn. 2K is in aantocht. Ik voel van binnen dat het allemaal goed komt. Er stuurt er iemand in de Q-app. Ik ga mijn

denk dat ik even moet verduidelijken. Er gaat dus een luisteraar, hè, een Red Devil petje kopen straks. Die bereidt zich voor op het WK. Ik vind de shirt heel mooi. Als er iemand is die toevallig weet of ik dat kan aftrekken van mijn belastingen, dat nieuwe shirt van de Rode Duivels, laat even iets weten. Dit is James Arthur.

0: James Arthur en Impossible. Blijkbaar is het niet impossible om een shirt van de Rode Duivels te kopen. Ik wil dat graag, het kost al 100 euro. En dat dan aan te trekken tijdens mijn uitzending, nu dus. En dan kan ik het aftrekken van de belastingen, dat laat een luisteraar weten. Toch nog eens onderzoeken. Emiel, Child Focus komt met een opvallende waarschuwing voor Spotify-gebruikers.
1: Ja, pedofielen proberen minderjarigen nu tegen woorden via Spotify te benaderen. Ze proberen eerst vertrouwen te winnen door te praten over hun favoriete muziek. Daarna gaat het gesprek verder en proberen ze naaktbeelden te verkrijgen of zelfs in het echt af te spreken. Child Focus raadt daarom aan om de instellingen op je Spotify-profiel aan te passen en je account privé te maken. Child Focus kan je ook bereiken op het nummer 116 en 3x0. En de Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelpuntensaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig tegen opnieuw Luxemburg. Ze moeten dan minstens 5 doelpunten meer maken dan Schotland. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ja.

mooie vibes, dat lied. De Bauza en Magnetic. Goedemorgen, wat brengt jouw weekend nog? Mag je altijd laten weten via de Q-app. Ik ben altijd heel benieuwd naar. Mensen doen altijd de gekste dingen. Dit is Ava Max.

0: Kings and Queens, en ik zei het al, mensen doen de gekste dingen op een zaterdag. Er is iemand die het doet vandaag. Het alles te maken heeft met dit.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour ook open op zondag.
7: Carrefour.
8: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
9: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
8: Echt? Oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Harry Styles en American Girls. Lisa uit Gerardsbergen, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hallo, jij gaat zo meteen iets redelijk bijzonders doen. Je gaat naar de muziekschool. Voor welk instrument juist?
1: Hoorn. Ik ga naar de hoornles.
0: De hoornles, de hoorn. Dat speel jij al 8 jaar. Waarom de hoorn?
1: Ik wilde eigenlijk altijd al een instrument spelen, omdat dat ook, mijn papa speelt ook een instrument. Maar ik was eigenlijk van plan van trompet te gaan spelen, maar hij zei van probeer eerst eens hoorn. En dat ging vlot.
0: Oké. En je doet dat 8 jaar later nog altijd. Wanneer studeer je af op de muziekschool? Dat is lang, hè? 8 jaar?
1: Normaal volgend jaar. Er is altijd ruimte voor verbetering. Dus ja.
0: Ja, maar kijk, je kan het goed, hè, de hoorn, anders zou je het niet nog altijd aan het doen zijn. Wat is het verschil tussen de hoorn en de trompet?
1: Veel verschil is er niet, maar toch, met de hoorn speel je je ventielen met je linkerhand en bij de trompet is het met je rechterhand.
0: Oké. Dat is het verschil.
1: Ja. En ook je hand steek je in je paviljoen van de hoorn en bij de trompet moet je hand daar niet in steken.
0: Ik weet niet wat je allemaal aan het zeggen bent. Lisa, de hoorn, klopt dat, ja, dat in dit lied zit? Van Star Wars, is dat een hoorn die we horen?
1: Dat klopt. Ik heb dat zelf ook nog gespeeld onlangs.
0: Ah, zalig.
1: Op muziekkamp, ja.
0: Een goed lied, hè. Ik vind de hoorn een beetje duister. Kan dat? Kan er zo goed veel...
1: Ja, dat kan wel. Vroeger, oorspronkelijk was dat een jachthoorn.
0: Ah ja, vandaar.
1: Ja.
0: Oké, dus het is echt een heel oud instrument ook nog eens.
1: Oh ja,
0: het
1: bestaat al even.
0: Ja, het is dat. Lisa, ik ga jou laten hoorn spelen. Ik ga de hoorn wel afleggen nu ook. Ah ja, want ik heb hier ook een hoorn. Salukjes en geniet van je dag, hè. Dag.
1: Ja, merci.

5 Seconds of Summer. Die hebben we vorige week al gehad. Luc die vraagt, waarom heb je niet gevraagd of Stefan op haar hoorn wou blazen? Ja, omdat hij aan het rijden was, Luc. Dat

Swedish House Mafia en Wait So Long. Koen Wouters die leeft op een wolk momenteel. Want zijn kandidaat Bas die won vorige week The Voice. Hè. En zo is Koen Wouters de enige coach die al 3 keer won met zijn team. En dat is niet slecht voor iemand die dacht, dat gaat niet lukken. Ik ben niet goed genoeg in social media. Die jonge coaches zijn daar beter in. Goed gedaan, Koen.

een zalige foto bieden via de Q-app. Melissa die stuurt, we zijn onderweg vanuit het verre West-Vlaanderen naar Fantasialand. Duitsland is dat. En mijn dochter heeft er goesting in. En ze is in slaap gevallen op de achterbank. Heerlijk toch. Het is toch het beste als kind zo slapen van achter in de auto. Dit is Tiësto.

0: Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Doku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
8: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
10: Een zeer goedemorgen. Het is 1 over 9 nieuws. Krijg je van Lore.
11: Goedemorgen. Child Focus waarschuwt voor grooming of online kinderlokken via Spotify. Daarbij proberen pedofielen in contact te komen met minderjarigen via hun favoriete muziek.
12: Dat doel kan tweeledig zijn, dus enerzijds voor het bekomen van beeldmateriaal, maar anderzijds ook voor fysiek af te spreken en fysiek misbruik te kunnen bewerkstelligen. En wat wij dus zien is dat die groomers tegenwoordig van de ontwikkelingen binnen Spotify gebruik maken. Het is dus mogelijk voor groomers vandaag de dag om die jongeren online te gaan vinden en met hen een chatgesprek te starten.
11: Je kan best de privacy-instellingen van je Spotify-account of dat van je kind aanpassen. Child Focus is ook bereikbaar via het nummer 116 3x0. In Anderlecht in Brussel woedt een grote brand in een opslagplaats. Op beelden op sociale media is een gigantische zwarte rookpluim te zien. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de airco uitschakelen. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen. En dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt tijdens de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Proximus.
13: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten, 1 voor het filmen en het uitzenden van de match en 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
11: De Vlaamse regering biedt bijna €120 miljoen subsidies aan om Volvo Cars in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan het bedrijf, dan schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag de fabriek ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Collega Timmy van Diepen.
14: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
11: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. In de buurt van Sint-Petersburg in Rusland zijn meer dan 85 Oekraïense drones onderschept. Dat meldt de regionale gouverneur. De stad werd eerder deze week ook al onder vuur genomen door Oekraïne. In Sint-Petersburg vindt deze week een groot economisch forum plaats onder leiding van Russisch president Poetin. En sport. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden, hebben de Flames dinsdag dus een monsterscore nodig, opnieuw tegen de wedstrijd tegen Luxemburg. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog, bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
10: Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Maar die rookpluim in Anderlecht zorgt voor mogelijk wat geurhinder op de Brusselse ring. Als je daar rijdt, airco uit en ramen dicht.
15: Music. Robbe Petitjean.
10: We duiken verder het weekend in. Gezellig toch? Met een knaller van formaat. Turn the lights off. En ook Coldplay en BTS.

inwoners over heel het Brussels gewest. En ook de rand, hè, want Anderlecht grenst ook aan Vlaanderen, worden toch het advies wordt gegeven om de ramen en deuren te sluiten. Dus als je dit hoort en je bent daar in de buurt, misschien ook even doen. Bij ons thuis is het al te laat, het stinkt daar. Die brandweer van Anderlecht, ik was daar toevallig gisteren, in die hun kazerne. Ik ga het straks uitleggen, maar het waren echt heel sympathieke venten. Dit is Katy Perry, I Kissed a Girl, 11 over 9, goedemorgen.

weekend. Dat wordt helemaal top. Melissa uit Eeklo die zegt: goedemorgen, ik ben onderweg naar Oostende. Een uur rijden is dat voor mij om collega's uit de nood te helpen. Een dagje de fashion store openhouden. Melissa, als je daar toch bent, mag je altijd eens gaan kijken naar het Beach House en ons laten weten hoe het vordert met de werkzaamheden. Jij mag ons oogje in de zeilen zijn. We waren gisteren onze tuin aan het opruimen. Er stond nog vol brul van de vorige eigenaar. En je kent dat, je koopt een huis, daar ligt nog van alles. Waaronder twee blauwe vaten. En daar zat nog een bodempje van iets in. En er stond ook een sticker op, waarvan ik kon afluiden dat er mogelijk PFAS in zat, want het was een soort blusschuim. Dus ik dacht, weet je wat, ik neem dat gewoon mee naar het containerpark, die zullen dat wel aannemen. Nee, die hebben dat niet aangenomen. En daar zeiden ze, weet je, verderop is een gespecialiseerd bedrijf, die gaan dat aannemen, dus ik sta daar met mijn twee vaten. Ook niet, wij nemen dat ook niet aan. Dus ik dacht, de aanhouder wint, hier heeft blusschuim in gezeten, ik ga daarmee naar de brandweer. Ah ja, die blussen toch vaak dingen. De hele tijd, nu nog. Ze zijn dat nu aan het doen daar in Anderlecht. Dus ik, na de brandweer, super lieve mannen, en ik denk van, die gaan mij zeggen waar ik dat kan deponeren. En die hebben gewoon gezegd, laat dat hier. Ze komen dat hier wel ophalen, ze komen dat hier wekelijks ophalen. Wij fixen dat wel voor jou. Ik wil gewoon maar zeggen, de brandweer, topkerels, hè. Die helpen je altijd. Altijd sympathiek. Respect. Dit is Martin Garrix.

0: Adele die gaat zo meteen eens checken of er nog wat water onder de brug loopt.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, rosébeken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2+1 gratis op alle rozéwijnen. En combineren mag...
1: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
8: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
7: Ja, of 2 abonnementen, of...
8: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
9: Of is dat vals spelen?
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
10: Code Yellow!
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
12: Caraïbisch blauw
13: of tropisch groen.
12: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
12: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

Adele en Water Under the Bridge. Ik dacht iets te vertellen over het grondwaterniveau. En dat dan te linken aan Water Under the Bridge. Er is zo'n website van Vlaanderen waar je dat kan zien. Hè. Hoe zit het met het grondwater? Maar ik ben te dom. Ik snap de website niet. Dus ik weet het niet of het grondwaterpeil goed zit of slecht zit. Ik vermoed goed. Het heeft veel geregend, hè. En het gaat nog regenen ook. Dit weekend en komende week. Gelukkig ook af en toe wat zon. Dit is Topic.

0: Even opschrijven, Robin Thicke en Pharrell, Blurred Lines. Ik zoek trouwens nog een topkandidaat om even mee te quizzen. We spelen straks alles of niks. Jij bepaalt zelf hoeveel bioscooptickets je in de pocket sleept. 2, 4 of 6. Laat maar weten hoeveel jij er wil winnen. Wel even meegeven. Je krijgt 1 vraag. Die wordt telkens moeilijker. De vraag voor 2 tickets die is simpel. Die voor 6 een heel pak moeilijker. Lore, onderwijsminister Zoual Demir die brengt straks leerkrachten samen in het Vlaams parlement. Waarom?
1: Ja, inderdaad. Dat is voor de eerste editie van de Raad van Onderwijzers. Ze komen over een half uurtje samen en in totaal verzamelen zo'n 124 leerkrachten. Die willen daar vooral de toenemende planlast bespreken. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven dan. Vooral communicatie met ouders en smart school vragen heel wat tijd van leerkrachten. En in Anderlecht in Brussel woedt een grote brand in een opslagplaats. Op beelden op sociale media is een gigantische zwarte rookpluim te zien. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de airco uitschakelen. Het is wel niet duidelijk wat er in die opslagplaats ligt. Het is zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog, bij maxima tot opnieuw 19 graden.
0: En er staan op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.

0: Ellie Goulding en Love Me Like You Do. Dago uit Schilder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jij bent onderweg naar de markt in Schoten. Wat ga je kopen op de markt?
1: Hopelijk verse groentes en aardbeien.
0: Ja, ik denk dat dat wel haalbaar is, hè, toch? Want je zegt hopelijk, dat lijkt mij nu wel iets dat ze hebben.
1: Ja, normaal gezien wel. Het hangt er vanaf hoe duur het natuurlijk is, de aardbeien.
0: Ah oké. Soms staan ze duur, hè, de aardbeien.
1: Ik heb er 2 weken geleden in Zeeland gezien voor €9,99 het bakje. Dus.
0: Wat? Dat is waanzin. Ja, dat moeten we niet doen. Wat ben je bereid te betalen voor een bakje aardbeien?
1: €5.
0: Ja, vind ik een goede prijs. En 4, dan zou ik nog blijer zijn.
1: Ja, hoe minder hoe beter. Dan kan ik er meer kopen natuurlijk.
0: Tuurlijk, Dago. Tuurlijk. En heb je graag de kleintjes of de van die dikke aardbeien?
1: Van die grote, dikke zo.
0: Wel, dat is niet juist, hè. Ik ga het je uitleggen. Als de kleintjes die zijn iets zuurder, maar ook wat... Ik weet niet, de dikke, daar zit weinig smaak in soms, Dago.
1: Ja, maar de laatste keer hebben wij heel dikke aardbeien gehad. Die waren heel zoet en heel lekker.
0: Oké, goed tegenargument. Goed gecounterd. Dago, hoeveel filmtickets wil jij in je marktmandje gooien?
1: 4.
0: 4. We ontdekken zo meteen of jou dat gaat lukken. Tot zo.
2: Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week hebben 4 BV's gestreden voor hun stamcafé. En voor gratis drank voor het hele terras. Vincent Live! De 4 BV's hebben hun duvels ontbonden in een helse strijd. Onze klok zegt 10 honderdste en ook 49 seconden. Proficiat, Julie!
3: Oh my god, we hebben het!
2: Zaterdag zendt Vincent Live uit vanuit het Cafaat in Lier. Duvel Day. Straks vanaf 4 uur bij Q. En in het Cafaat in Lier. Q. Sounds better.
4: Kom zeker af, hè, want het is op onze kosten.
5: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Goeie, wacht, hè.
8: Rustig.
7: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, zeker dat.
10: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
14: Amai, ik proef hier precies de zon.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
15: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4,859. Info op volkswagen.be.

0: Summer en Homewrecker. We gaan een spelletje spelen.
1: Alles. Of niks.
0: Met Dago, je gaat naar de markt voor aardbeien. Stefanie komt ook uit Schoten. Die stuurt, ik haal mijn aardbeien in Rumst. Daar kosten ze 4 euro per bakje. Ik weet niet goed of dat verrijden is, Dago, maar dat is een tip.
2: Toch 45 minuten
0: rijden. Dat is niet te moeite voor die 1 euro die je misschien kan besparen. Dago, dit is jouw vraag voor 4 tickets. De Foute Party die komt eraan. Hè? 26 juni, Flanders Expo Gent. Heb je al tickets?
2: Nee, nog niet.
0: Ja, je kan er nog kopen, hè? Kleine tip. Nu, op die Foute Party, top line-up. Hè? Denzel die komt, Belle Perez die komt en Ingeborg. Die is er ook bij. Dago, dit is jouw vraag. Hoe heet het kinderprogramma dat Ingeborg jarenlang gepresenteerd heeft op VTM?
2: Schuif af.
0: Schuif af! Ja! Helemaal juist. Als kind nog naar gekeken toevallig?
2: Ja, altijd.
0: Altijd? Oh, dat was fantastisch. Ik hoop stiekem dat ze dit op het podium ook brengt. Zou ik heel blij zijn.
2: Ja, dat zou fantastisch zijn.
0: Ja. Dago, je moet nog tickets kopen. Dat gaan we nog even fixen. En als die aardbeien, als je daar wat op bespaart, kan je wat je daarop bespaart in een ticket steken voor de Foute Party. Dago, geniet nog van je dag.
2: Dankjewel.
0: Salut, hè.
2: Dag.

0: het ultieme bewijs dat een goede songtekst niet complex hoeft te zijn. EEA. Million Voices, Otto Knows. Dat doet Freya Sky wel beter.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: 16 jaar oud is ze. Ze gaat de wereld veroveren. Dat hoor je aan deze Silent Treatment.
1: Q sounds.
2: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Silent Treatment. Zometeen geen stilte op je radio. Maar nee, tuurlijk niet. Maar de Q-top 40 met Jana. Niet met Timo. Die ligt nog eens in een nest. Dit is Medusa.

0: Bobby, de hond van Maxi Zo.
1: Hallo. Hallo!
2: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
0: Neem uw baasje eens mee.
2: Naar Maxi Zo, de dierenwinkel.
0: Met de lage pladijzen.
2: Prijzen. Lage prijzen.
0: Wat zei ik?
2: Pladijzen.
0: Lage prijzen natuurlijk.
2: Ja. Nu bij Maxi Zo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxi Zo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: Koffer gestolen in Kreta.
6: Oh nee.
5: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Het is 10 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Lore.
8: Goedemorgen. Minister Demir verzamelt haar raad van onderwijzers. Die komt rond deze tijd samen in het Vlaams parlement. Meer dan 120 leerkrachten gaan er in gesprek met de onderwijsminister om de administratieve last aan te pakken. Je hoort Demir.
9: Wij discussiëren al 20 jaar over planlast in Vlaanderen, terwijl dat er alleen maar planlast is bijgekomen voor onze leerkrachten. En die slinger is wel wat doorgeslagen. Dus ik ga ook heel goed luisteren wat ze zeggen over de voorstellen die ze al hebben ingediend. Wat ervaren zij als planlast? En hoe kunnen wij die planlast maximaal ontnemen?
8: Voor leerkrachten zijn vooral de communicatiedruk, de extra zorgadministratie en de vergaderingen een te grote last. In Anderlecht in Brussel woedt een grote brand in een opslagplaats. Op beelden op sociale media is een gigantische zwarte rookpluim te zien. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de airco of ventilatie uitschakelen. Het is niet duidelijk wat er in de loods ligt opgeslagen. Het gemeentelijk noodplan is ook afgekondigd. En Child Focus waarschuwt voor grooming of online kinderlokken via Spotify. Daarbij proberen pedofielen in contact te komen met minderjarigen via hun favoriete muziek.
10: Dat doel kan tweeledig zijn, dus enerzijds voor het bekomen van beeldmateriaal, maar anderzijds ook voor fysiek af te spreken en fysiek misbruik te kunnen bewerkstelligen. En wat wij dus zien is dat die groomers tegenwoordig van de ontwikkelingen binnen Spotify gebruik maken. Het is dus mogelijk voor groomers vandaag de dag om die jongeren online te gaan vinden en met hen een chatgesprek te starten.
8: Je kan best de privacy-instellingen van je Spotify-account en dat van je kind aanpassen. Child Focus is ook bereikbaar via het nummer 116 3x0. Eerst droog, daarna trekt een regenzone over ons land. Deze middag meer regen, mogelijk ook onweer, maximaal tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden.
7: En het is voorlopig rustig op de Vlaamse snelwegen. Geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Een zeer goedemorgen. Je hoort geen Timo Piretta deze ochtend. Hij is op vakantie, denk ik. Ik dacht dat het Italië was. Ik kan ook helemaal aan het liegen zijn. Enfin, de Q-top 40, die is er wel. Je zal het met mij moeten doen met de lijst op basis van Airplay, streaming, trends op social media en natuurlijk al jouw hartjes.
11: Dit is je Weekend bij Q. Jana de Wilde.
7: Yes, goedemorgen lieve vrienden. Welkom bij de Q-top 40, editie 292 van zaterdag 6 juni. Het wordt een lijst vandaag met 15 stijgers. De sterkste die staat op nummer 26. Je hoort ook 22 dalers, 2 nieuwkomers en 1 staanblijvers. Het is natuurlijk de rerun van de lijst die je gisteren al kon horen. Maar als je die nog niet gehoord hebt, dan wacht er jou straks wel nog een verrassing rond iets voor 1 uur. En misschien is die verrassing nu ook wel weg, nu ik dat net al op de radio verteld heb. Enfin, we gaan eerst even terugblikken op de lijst van vorige week.
11: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40.
7: En dat was Bibi Rexha met Faithless en New Religion. Op de

0: amper 3 weken kon hij bovenaan staan. En voorlopig lijkt hij ook niet terug te keren naar nummer 1 plek. Alex Warren en Fever Dream stond vorige week op nummer 2.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Key Top 40.
0: En dat voor de 4e week op rij. Olivia Dietrich.

Olivia Dean. Met So Easy to Fall in Love. It's Me op nummer 1 vorige week in de Q-top 40. En dat deed ze al voor de vierde week op rij. En dat is eigenlijk gewoon het bewijs dat je soms kan terugkeren naar vroeger, hoe muziek vroeger gemaakt werd. Gewoon een hoop instrumenten bij elkaar, een supergoeie zangeres erbij. Weinig tot geen computerwerk en toch een hitscore. Olivia Dean die kan dat als geen ander. De vraag is nu alleen, vertaalt zich dat deze week ook naar jouw hartjes? Om iets voor één ga je te weten komen of Olivia Dean ook deze week opnieuw bovenaan staat in jouw Q-top 40. De Q-top 40 van vandaag die staat in de startblokken, maar er zijn helaas twee hits die de race niet langer zullen meespelen. Reggie en Laura Tesoro met Bound to Be, 19 weken en exit. Ook voor Bella Kay is het al gedaan na 4 weken in de Q-top 40. De lijst kan onverbiddelijk zijn en dat was hij deze week voor een aantal tracks zeker. Straks meer daarover na de opener van de Q-top 40. Dit is Kamrad.

Kamerad en Be Mine, de opener van de Q-top 40 van deze week. De start van jouw weekend, voorlopig met goed weer. Maar er komt helaas straks verandering in. En wat er ook op de planning staat, de Q-top 40 is jouw gezelschap tot 1 uur. Met zometeen Sienna Spyro.

0: Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen. Maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
1: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs.
2: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Zeg, de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
8: Oei, wat doet je er zo op?
7: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
8: Ja, en?
7: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
6: de Vos Lemmes. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
0: Dit is de Q Top 40.

bijna gedaan voor Sienna Spyro. Veertien plekken achteruit voor Die on this Hill deze week. En als je denkt 14 plekken achteruit, dan zal dat wel de diepste daler zijn uit de Q-top 40. Nee, dat is vandaag niet het geval. En zelfs Fleming en Meteor, die je zo meteen op nummer 37 gaat horen met 15 plekken verlies, is niet de diepste daler in de Q-top 40. Er zit echt een serieuze pechvogel in de telling deze week. En ik beloof je dat je die nog voor 11 uur gaat horen. Nu de track die alvast voor volgende week hartjes heeft gekregen van Marianne en Tino. Want alle hartjes die je nu uitdeelt, die tellen mee voor de Q-top 40 van volgende keer. DJ Licious en Milo op 38. Dit is voor

0: Fleming en Meteor met Niet Nodig. 15 plekken verlies naar nummer 37 in de Q-top 40 van deze week. Maar het tij zal wel draakeren, want Enrico uit Genk, Elena, Noreen uit Tervuren, Iris uit Scherpenheuvel, Zichem, Lena uit Geel en Babette uit Stekenen, die hebben sinds gisteren al opnieuw hartjes uitgedeeld voor deze plaat. Dus dat wordt dan volgende week terug een plus. Hopelijk, daar duimen we allemaal voor. Dieter, die is bezig met zijn huis helemaal Belgium-proof te maken voor het WK, heeft een foto doorgestuurd in de Q-app. Groetjes uit Oostende, groetjes terug. Ja, de WK-gekte die barst helemaal los. Ik ga het er zo meteen nog over hebben in de Q-top 40, want ook bij Q zijn we wel een aantal dingen van plan met dat WK-voetbal. Nu is het bijna 22:30, het is rustig op de Vlaamse snelwegen. Geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Wel opletten op de E40 in de richting van Brussel. Daar moet je ter hoogte van parking Everberg rekening houden met een defect voertuig. De rechterrijstrook, die is er versperd.
1: Jana de Wilde.
0: Met nu meteen de tweede en ook laatste keer Sienna Spyro in de lijst. Dit is Material Lover uit The Devil Wears Prada 2, de soundtrack.

0: 14, niet 15. De diepste daler die gaat 19 plekken achteruit in deze Q-top 40. Ik heb geen flauw idee wat David Guetta en J-Lo hebben voorgehad deze week, maar het heeft hen alvast geen goed gedaan in de stemmen. Als je fan bent, dan is het nu echt wel het moment om wat extra hartjes te gaan uitdelen. Dat kan zoals altijd in de Q-app. En als je J-Lo niet alleen graag hoort zingen, maar ook graag ziet spelen op het kleine scherm, dan kan je ze zien op Netflix. Ik zag dat er een nieuwe film uitgekomen is over Office Romance. Een soort van romantiek die ontstaat op kantoor. En Jennifer Lopez speelt een van de hoofdrollen in de film. Je kan die gaan checken op Netflix, die staat er sinds gisteren op. Zometeen in de Q-top 40, de eerste song die eindelijk eens wat plekken kan stijgen. En die staat op naam van Camille.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Go Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
4: Wat? 3?
7: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
10: Amai, ik proef hier precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: Q Top 40 Q Music Nummer 34.

I Knew It, I Knew You komt uit de nieuwe film Toy Story 5 die binnenkort uitkomt. Het is een eigen creatie van Taylor. Het zit op dit moment in de repeat of niet. Dus vanaf morgen, maandag liever, maandag voormiddag, kan je er opnieuw je mening over geven bij Ulrike Douwer. Taylor Swift die komt zometeen ook nog voorbij in de Q Top 40 met Open Light. Na wat nieuwe muziek.

nieuwe muziek komt van onze eigen Berre. Hij heeft een nieuwe single uit die hij al gezongen heeft in onze Q-luchtballon. En die heeft hij uiteindelijk ook genoeg hartjes verzameld om mee in de Q-top 40 te belanden. Hij staat op 32, het is de eerste van twee nieuwkomers vandaag. Dit is Yesterday, Today, Tomorrow.

0: Taylor Swift met Open Light. Die blijft mooi staan op nummer 31 in de Q Top 40 van deze week. En al meteen ook hartjes van Marissa uit Tiel, Stefanie uit Bornem en Erna uit Aalst. Dat telt dan mee voor de Q Top 40 van volgende week. Misschien stijgt ze dan nog wel een beetje door. Ook veel support voor Berre, die we ze net gehoord hebben. Sandy zegt, wow, Berre en Romy stuurt. Ik hou immens veel van Berre zijn muziek. Ja, laat die support vooral ook zien in de hartjes in de Q-app. Alleen op die manier steun je jouw favoriete artiesten in de Q Top 40. Het is weekend, de Bolt lekker op gang met de Q Top 40. Wat zijn de plannen bij jou? Je mag ze altijd droppen in de Q-app. Ondertussen krijg je van mij een overzicht van de laatste 10 platen in deze lijst.
1: De Q Top 40, overzicht, nummer 40.
0: Kamerad en Be Mine, die daalt er 1.

0: DJ Licious en Milo met Forever Young.
1: We're forever young.
2: Nummer 37.
0: Flemming en Meteor, niet nodig. 15 plekken verlies.
1: Oh.
0: En nog eens Sienna Spyro, nu met Material Lover.

0: Light, die heb je zo net nog maar gehoord.
1: De Q Top 40.
0: En dan nu toch ook wel slecht nieuws voor Suzanne en Freek. 11 plekken verliezen ze. Ze staan op nummer 30 met Halverwege.

echt moeilijk zijn in de popmuziek. Max en Andy Grammer met The Thing I Love. 7 plekken winst in deze Q's op 40. Ze blijven maar doorstijgen en al zoveel weken in de lijst. En zometeen gaat de Q's op 40 verder met Another M54 Ultra. Talk to You komt eraan. En ook een portie theatraliteit met Olivia Rodrigo zometeen.

0: 40.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Het is 11 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Loren.
6: Goedemorgen. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil het recht op abortus verlengen. Tot 14 weken in plaats van 12. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel. Verder wil Verlinde ook een uitzondering voor vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting. Die zouden hun zwangerschap na 18 weken nog kunnen afbreken. En ook de bedenktijd wordt ingekort van 6 naar 2 dagen. Eerder hadden verschillende coalitiepartners al laten weten tegen een uitbreiding van het abortusrecht te zijn. De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies over het vaccinatieschema van baby's, omdat het nu om te veel afspraken en dosissen gaat. De raad wil daarom verschillende vaccinatiemomenten samenvoegen. Je hoort het departement Zorg.
7: Enerzijds is er een dosis minder van het zogeheten vijfvoudig vaccin dat tegen 5 ziektes beschermt. Anderzijds stappen ze voor het vaccin tegen pneumokokken over naar een vaccin dat in 4 dosissen gegeven wordt in plaats van de huidige 3 dosissen. En dat is een vaccin dat tegen meer types van pneumokokken beschermt.
6: Het departement Zorg en het agentschap Opgroeien gaan het advies nu wel eerst nog analyseren. En in het Vlaams parlement zit de Raad van Onderwijzers samen voor de eerste keer. Meer dan 120 leerkrachten gaan er in gesprek met onderwijsminister Demir om de administratieve last aan te pakken.
8: Wij discussiëren al 20 jaar over planlast in Vlaanderen, terwijl dat er alleen maar planlast is bijgekomen voor onze leerkrachten. En die slinger is wel wat doorgeslagen. Dus ik ga ook heel goed luisteren wat ze zeggen over de voorstellen die het al hebben ingediend. Wat ervaren zij als planlast? En hoe kunnen wij die planlast maximaal ontnemen?
6: Voor leerkrachten zijn vooral de communicatiedruk, de extra zorgadministratie en de vergaderingen een te grote last. Eerst droog, daarna trekt een regenzone over ons land. Deze middag meer regen, mogelijk ook onweer, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden.
5: Op de A12 in de richting van Antwerpen moet je 5 minuten bijtellen tussen Boom en Aartselaar. Op andere plekken gaat het vlotter en verlies je minder dan 5 minuten.
0: Jana de Wilde.
5: Een zeer goede morgen en welkom. Dit zijn Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love.
0: Nummer 28.

Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love op nummer 28. Als je het leuk vindt, het nummer, maar het mag allemaal zoiets rustiger. Omdat je rustig aan de dag wil beginnen of zo. Dan kan dat, want er bestaat nu ook een akoestische versie van deze Save My Love. Met een prachtig orkest op de achtergrond en je kan het terugvinden op de socials van Kygo en Khalid. En nu we toch al volledig in de akoestiek zitten, komt deze op een goed moment. Nieuw.

0: Want je had de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40 nog te goed. En dat is Meteor geworden met zijn ex-Q-topschijf. Ik vind het persoonlijk een van de beste nummers die Meteor tot nu toe al gemaakt heeft. Maar het is vooral aan jou om de toekomst ervan te bepalen. En dat doe je door er hartjes aan uit te delen in de Q-app. Laat je maar eens volledig gaan. Dit is jouw nummer 27 in de lijst. Meteor en nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteo naar Another of Voet ik Cute op 40. Gewoon een lijst van duidelijke contrasten is. Dit is de hoogste nieuwe in de lijst van deze week. Talk to You, 11 plekken winst en zo op nummer 26. En ik ben heel blij dat de volgende track ook in de juiste richting aan het bewegen is in de Cute op 40. Want ik ben heel grote fan van Olivia Rodrigo, haar nieuwe. Ik samen met Birgit uit Ternat, Kenny uit Hoogvliet, Babette uit Stekenen en ook Daniel uit Lommel. Dit is Drop Dead op nummer 25 in de lijst.

0: De vier BV's hebben hun duvels ontbonden in een helse strijd. Onze klok zegt 10 honderdste en ook 49 seconden. Proficiat, Julie!
1: Oh my god, we hebben het! Oh
0: zaterdag zendt Vincent live uit vanuit het Cafaat in Lier.
2: Duvel Day. Straks vanaf 4 uur bij Q. En in het Cafaat in Lier. Q sounds better.
0: Komt zeker af, hè, want het is op onze kosten.
2: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Oh, rosébeken.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: 2 plus 1 gratis op alle rozéwijnen. En combineren mag...
3: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
6: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
8: Wit-wit?
9: Of net niet-wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: 8 plekken omhoog in deze Q-top 40. Nacht in Amsterdam.
1: Nacht in Amsterdam.
0: Staat op nummer 24. Een zeer goedemorgen, lieve vrienden. Je luistert naar de Q-top 40, editie 292 van zaterdag 6 juni. Dit is de lijst die is samengesteld op basis van airplay, streaming, trends op social media en natuurlijk al jouw hartjes in de Q-app. En in die Q-app ondertussen ook Elke uit Deinzen die onderweg is naar Anima in het Jubelpark in Brussel. Veel plezier daar. Charlotte en Sander uit de Liesheerle die bezig zijn met de zolder te schilderen om er een logeerkamer van te maken tegen de zomer. Goed bezig. En Rudy uit Wachtebeke die te veel aan rabarber uit de eigen tuin had en die er een rabarbertaart van aan het maken is. Zeg dat maar eens 5 keer na elkaar. Smakelijk, Rudy. Stuur gerust een stukje op. Dan eet ik het als het aankomt voor jou. Heel fijn dat je je weekend inzet met Q erbij. Zometeen een verrassende live-act in de lijst, want Aaron Blommaert en Zoe Levi die brachten een prachtige live-versie van een nieuwe Tranen van Goud deze week in de Q-Live Lounge. Dat klonk zo en het is bijna alsof het niet live gezongen is, maar het is echt wel zo. Je kan er de beelden van checken in de Q-app en natuurlijk op qmusic.be. En zometeen kan je ze nog wat extra support gaan geven, want ze komen eraan op nummer 22 in de lijst. Eerst de hoogste notering voor Taylor Swift.

0: luisteraar Ruud is net voorbij het huis van Aaron Blommaert gereden met de ramen open en de radio keiluid. Dus beste Aaron, als je plots jezelf gehoord hebt van op straat, onze excuses, dat waren wij. Tranen van Goud met Zoe Levi op nummer 22 in de Q-top 40. Het is 11:30. Er staat één file van 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent is dat. Je moet 5 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Een luisteraar meldt ook wel dat er problemen zijn op de ring rond Brugge. Men kan niet exact zien wat er daar aan de hand is, maar hou er dus rekening mee als je daar moet zijn. Daar is het blijkbaar ook een pak drukker dan normaal.
1: Jana de Wilde.
0: We naderen de helft van deze Q-top 40 met nu een song die net uit de bovenste helft valt. Min 1 voor Offenbach en Miles Away deze week.
1: Q-top 40. Q-music. Nummer 21.

0: miles away.
1: Plekje 21 en daar is luisteraar Timothée blij mee. Offenbach met Miles Away. Blijkbaar is er een Vespa-tour bezig in Brugge met 2500 Vespas. Dat laat luisteraar Ian weten. Merci voor die extra info. Dat verklaart waarom sommigen vaststaan op de ring rond Brugge. Dus als dat bij jou het geval is, het komt door de Vespa-tour die daar georganiseerd wordt. Genoeg over verkeer, genoeg over files. We gaan terug naar de hits. Ik heb er 10 gespeeld. Het is dus tijd voor een overzicht.
2: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 30.
1: Suzanne en Freek met halverwege.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: De ketelaren voor de Bruinen!
2: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
7: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
6: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
8: Nummer 19.

Muilsmit, die is 28 geworden deze week op 3 juni. Beste Muilsmit, een dikke proficiat van ons allemaal. Bijna 30, man. Dat zal ik zeggen, want ik ben even oud als jou. Niall Horan die heeft er ook een feestweek op zitten. Hij bracht zijn nieuwe album Dinner Party uit, met daarop bijvoorbeeld deze single. Dat was dan een release hit. Maar ondertussen is er ook deze toch wel persoonlijke favoriet van mezelf bijgekomen. Little More Time. En die zit sinds deze week in de playlist van Q-Music, dus die ga je vaker bij ons horen. En nu in de Q-top 40, Thomas Gray. Niet te verwarren met de Tomar Gray, want dat is een zetel. Dit is Rumors op 17.

Maxime samen met Babette en hoe dan ook op nummer 16 in de Q-top 40. We hebben een nieuwe Q-top schijf sinds gisteren. Die staat op naam van Lost Frequencies. Want zo net voor de zomer is er geen beter moment om een nieuwe single te releasen. Je gaat hem over een klein half uurtje horen bij Q-Music. Nu eerst zijn vorige notering uit de lijst. Dit is jouw nummer 15, So Much Beauty Around Us van Lost Frequencies.

Jelly Roll met I'm Good in plekje achteruit en zo naar nummer 14 in de Q Top 40. De lijst gaat zo meteen verder na het nieuws met deze topsamenwerking erbij.

Teddy Swims met zijn nieuwe hitsingle Mr. Know-It-All. Die komt eraan. En ook deze remake van de 90s hit, die passeert in de lijst.

0: Q-top 40.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Exio's hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
10: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
11: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Het is 12 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Lore.
13: Goedemiddag. De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit en er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk.
14: De inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts één lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
13: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook nog steeds van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de FOD Werkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook op zondag voormiddag wil openen. Tot 1 uur. Maar volgens de FOD overtreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. En op de westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens Israël schoten de soldaten op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak nu. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden.
12: En er staan 3 files op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E19. Je moet 8 minuten bijtellen tussen Mechelen-Noord en Rums. Dat komt door een ongeval daar. Op de Brusselse ring op de binnenring 6 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardaan en Jetten. En op de buitenring nog eens 5 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op andere plekken gaat het vlotter. Daar verlies je minder dan 5 minuten.
0: Jana de Wilde.
12: Een zeer goede middag en welkom. Dit is de finale van de lijst met nu Martin Garrix en Ed Sheeran.
0: Q-top 40. Nummer 13.

Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeated. 10 plekken winst naar nummer 13 in de Q-top 40. Ik heb deze week een hilarische video gezien op het Instagram-account van Martin Garrix, waarin Martin Garrix samen met Ed Sheeran een PowerPoint-presentatie geeft met dan uitleg hoe een liedje niet 10 jaar op de plank te laten liggen. Want dat is exact wat er gebeurd is met deze. Het is een super grappige video. Het is zo droog. Die twee zijn zo droog samen. Maar het is echt de moeite. Je kan het checken op de Instagram van Martin Garrix. Daar gewoon even naar zijn reels scrollen. Ondertussen 6:06. Een zeer goede middag daar. Je hoort het waarschijnlijk wel al. Timo Piretta die is er niet deze ochtend. Hij ligt ergens in de Italiaanse zon. Enfin, dat ben ik toch al de hele ochtend aan het zeggen. Maar misschien moet iemand dat volgende week toch eens gaan factchecken als hij terug op de radio is. De 40 beste hits die zijn er wel zoals altijd. We hebben er nog 12 te gaan en 1 hit op schijf. En we zitten aan die nummer 12 nu, waar we Bruno Mars terugvinden. Een zeer goede middag, vrienden van de Q-top 40. Dit is Risk It All. For just

0: So Much Beauty Around Us van Lost Frequencies.
1: Nummer 14.
0: I'm Good van Jelly Roll. Die daalt één plekje deze week in de lijst.

Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Bruno Mars met Risk It All.

0: Just the Jack Style and Jan. Turn the lights off. Als je Lost Frequencies binnenkort aan het werk wil zien, dan kan je naar Ibiza, New York of Tomorrowland trekken. En als je dat doet, dan hoor je daar live eens een gloednieuwe single. Want nog net voor de zomer heeft de koning van de dansmuziek Live It All uitgebracht. Het is een samenwerking met Amerikaanse zangeres Carine Lomax. Het is een echt feel-good nummer en het is gemaakt om lekker luid van te genieten. En liefst met de armen in de lucht. Dat zijn zijn eigen woorden. Geniet deze week vooral extra hard van deze gloednieuwe Q-topschijf van Lost Frequencies.
1: Dit is D.

0: Lost Frequencies en Live It All, de gloednieuwe Q-topschijf. Een nummer dat je een week lang het vaakst gaat horen bij Q. Patrick, die heeft de Lost al een hartje gegeven, stuurt hij in de app van een geweldige Q-topschijf. En Sunny zegt, wat een zalig nummer, een prachtige plaat, ook om van te genieten aan het Q Beach House deze zomer met een appelrolletje op het terras. Ja, kom zeker af, we gaan terug open vanaf eind juni, na de Foute Party, waar je trouwens nog altijd tickets voor kan kopen.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Sst, luister.
3: Summer Eels!
2: Hoor je het ook?
3: Summer Eels!
2: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
7: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
6: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
10: Amai, ik proef hier precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
13: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Geplande rondreis of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
15: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

met Mr. Know-it-all opent de top 10 van deze Q-top 40. Op zijn social staat nu een volledige akoestische versie trouwens van dit nummer met blazers erbij. Oeh, lekker jazzy. Toont vooral ook aan hoe goed die man live is. Je kan het volledig checken op YouTube als je dat wil. We zijn 6 juni 2026 vandaag en ik had nooit gedacht dat ik dit zou uitspreken. Maar Shakira, de Zeros en Tenster, die staat met 2 nummers in de Q-top 40 van dit jaar. Het WK Anthem wipt deze week boven haar vorige notering, want Zoo staat deze week op nummer 9.

0: Bauza, Back You met Magnetic op nummer 8 in de Q-top 40. Deze week 3 plekken achteruit gegaan. Daarmee is het 1 over half 1. Er staan 5 files op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Het begint drukker te worden. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je al 40 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Zuid en Merksem. En richting Gent ook nog eens 11 tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de E19 20 minuten extra tussen Brecht en Kleine Bareel. Dat komt door een ongeval daar. Op de Brusselse ring op de binnenring 8 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. En op de buitenring moet je er 6 bijtellen en dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, verlies je minder dan 5 minuten.
1: Jana de Wilde.
0: Met nog 7 songs in de running voor de nummer 1 positie in de lijst. En Bruno Mars, die zal het alvast niet zijn. Zijn hoogste notering, die komen we nu tegen.
1: Nummer 7.

0: Let's go, Shakira en Burna Boy met Dai Dai. Zes plekken winst naar nummer 6 in de Q-top 40. Het anthem van het WK voetbal. En dat WK dat gaat weer helemaal losbarsten. En vanaf volgende week ook bij Q-music. Want voor één dag voor de officiële start van het WK, gaan we woensdag omtoveren tot WK woensdag. Je maakt de hele dag kans op televisies en frigo's. De basisbenodigdheden om volop van het WK te kunnen genieten. Check alle info zeker in de Q-app. En zometeen openen we de top 5 van de Q-top 40 met Harry Styles.
1: Het WK voetbal gaat bijna beginnen. En bij Q is er maar één vraag. Goal of geen goal? WK woensdag. Luister woensdag naar Q en scoor de hele dag tv's en boomvolle frigo's.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Bleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Meer info op Hisense.be.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig, Sian, even niet.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
10: Amai.
9: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
10: Handig.
11: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
8: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
14: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Vanavond bij VTM, deel 2 van K3 Originals. Het verhaal van Karen, Christel en Kathleen. En bij VTM 2 helpt Jennifer Lawrence en Rijke Luijsson daten in No Hard Feelings. Vanavond bij VTM en VTM.

0: That's New Religion op nummer 4. Dat wil zeggen dat we aangekomen zijn aan de top 3 van de Q-top 40 van zaterdag 6 juni 2026. Drie kanshebbers zijn er nog. De favoriet van Katja, die heeft al gestuurd. Kom aan, Jana Somber op nummer 1 alstublieft. Dat kan. Maar het kan ook Olivia Dean zijn voor een vijfde week op rij. Of Alex Warren, die daar ooit al eens gestaan heeft bovenaan, maar nu misschien terugkomt. Het kan allemaal. En we gaan het samen ontdekken de komende minuten. Beginnen op 3.
1: Nummer 3.
0: En daar vinden we Alex Warren terug. Fever Dream is alvast niet jouw nummer 1 in deze Q-top 40. Maar wie

0: Olivia Dean. Met So Easy to Fall in Love op nummer 2 deze week in de Q-top 40. Dat wil dus zeggen dat het gebeurd is. Maar wat is er gebeurd, beste Katja?
1: Eindelijk gelukt! Thank you very much, Summer Pain! Joehoe!
0: En die vreugde kan jij ook delen als je fan bent van Summer, want een week lang is Homewrecker nummer 1 in deze Q-top 40. En je gaat hem natuurlijk zo meteen horen.
2: De Q-top 40, overzicht. Nummer 10.
0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims gaat 1 plek achteruit in de lijst deze week. Zo van Shakira, die moet ook 2 plekken vrijgeven en daalt zo naar nummer 9. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn a four into a zoo. 8. Magnetic, de Bauza, min 3 plekken.
2: Nummer 7.
0: Bruno Mars met I Just Might deze week plus 1. Hey.

WK-anthem van Shakira en Burna Boy. Die Die. American Girls van Harry Styles. Die zit al aan zijn 14e week ondertussen in de Q-top 40.

Rexha met Faithless en New Religion. Alex Warren en Fever Dream, die daalt van 2 naar 3.

En deze heb je net gehoord. Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. I make it so easy to fall in love. En dan helemaal bovenaan de lijst. Deze summer met Homewrecker. Veel plezier met Liam van Haverbeke en met jouw nummer 1.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Zee de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
3: Ah, de honey mustard. En jij?
2: Zonnebril.
3: Voor de zon.
2: De ribbekjes.
3: Hoe?
2: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes.
6: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hier Pipa de Kat.
9: En Bobby de Hond van Maxizo.
10: Hallo!
8: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
9: Je kunt ook vriend worden.
8: Van Maxizo.
9: De dierenwinkel met de lage prijzen.
8: Dan krijg je de specialekes.
9: Plezante tips, eerste klas advies.
8: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
9: Daar zijn vrienden voor.
8: Ah ja.
9: Ah ja.
6: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Goed voor het beestje.
9: Goed voor het baasje.
11: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
12: Goedemiddag, 1 uur, nieuws hoor je van Lore.
13: Goedemiddag. De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit. Er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk.
14: De inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts één lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
13: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook nog steeds van kracht. Wie als werkloze op de wachtlijst staat voor een sociale woning, moet vanaf 2028 verplicht naar de VDAB. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu geldt die regel enkel voor wie effectief een sociale woning huurt. Wie weigert om zich aan te melden bij de VDAB, moet meer huur betalen. Het gaat om een stijging tussen de 50 en 150 euro per maand. Voor kandidaathuurders gelden vanaf 2028 trouwens ook strengere taalvereisten. En bij een Israëlische luchtaanval op Libanon zijn gisteravond zeker 5 doden gevallen. Onder hen ook een hulpverlener. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Opvallend, eerder deze week bereikten Israël en Libanon nog een akkoord over een nieuw staakt het vuren. Al blijven de aanvallen dus gewoon doorgaan. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maximaal tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden.
12: En onderweg is het vrij druk voor een zaterdagmiddag. 6 plekken momenteel op de Vlaamse snelwegen waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven. Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur en 6 minuten extra daar tussen Antwerpen Centrum en Merksem. Richting Antwerpen zelf op de E19 40 minuten tussen Brecht en Kleine Bareel. En op de E313 10 minuten tussen Ranst en Borgerhout. Op de Brusselse binnenring dan 1 kwartier aanschuiven tussen Grootbijgaarde, Dansaertlaan en Jette. En op de buitenring 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En nog eens 5 minuten tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten.
15: Music. Liam van Haverbeke.
12: Jabla. En wij doen van Rip de Middagdipsen. Zometeen met Katy Perry na deze van Kygo en One Republic. Welkom.

0: ons, Katy Perry.
1: Zit denk ik met een griepje of zo, hot en cold tegelijk. Dat is niet gezond, zeg. Hey, een heel fijne middag. Superleuk dat je luistert naar Q-Music. Ja, de Q-top 40 die heb je net gehad natuurlijk van onze Jana de Wilde. Maar ik heb ook hele goede muziek voor je in petto. Waaronder gloednieuw materiaal van de winnaar van The Voice. Ja, dat is Bas natuurlijk. Hij kreeg gisteren nog een kerstverse 10 op 10 in Repeat of Niet bij onze Matthias van den Bulke. Dus je hoort hem vaker voorbij komen bij Q. Als je hem nog niet hebt gehoord, echt waar, je weet niet wat je mist.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
1: De debuutsingle van Bas Serra, winnaar van The Voice van Vlaanderen. All Because of You.
2: Q.

beetje alsof Billie Eilish een kind heeft gemaakt met Louis Capaldi, vind ik. Maar wat een kerel, wat een stem, wat een nummer. Bassera, All Because of You was dit bij Q. Zometeen beginnen we al even prematuur met de zaterdagavond. Ook al is het nog maar 13 over 1 in de middag, ik weet het. Maar het is de schuld van de Franse DJ Hugel, of Hugel, zoals ze daar waarschijnlijk zeggen, en zijn Think of Me. Maar eerst gaan we nog even vloeken, alle frustraties van de afgelopen week eruit laten met Gail de komende 3 minuten. Fuck you.

0: Sunday. Deze week hebben vier BV's gestreden voor hun stamcafé. En voor gratis drank voor het hele terras.
1: De vier BV's hebben hun duvels ontbonden in een helse strijd. Onze klok zegt 10 honderdste en ook 49 seconden. Proficiat, Julie!
2: Oh my god, we hebben het! Oh
1: zaterdag zendt Vincent live uit vanuit het Cafaat in Lier.
0: Duvel Day. Straks vanaf 4 uur bij Q. En in het Cafaat in Lier. Q. Sounds better.
1: Kom zeker af, hè, want het is op onze kosten.
3: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Oh, rosébeken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
4: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met

0: en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. Knak, durf twijfelen.
1: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Caraïbisch blauw
4: of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
3: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

Google Kalani en Deacon met Think of Me. Ken je dat zoals je Monopoly speelt en je trekt het kaartje dat je 2 keer lang start mag passeren? Dat is altijd superleuk. Maar deze man die heeft dat eigenlijk ook gedaan. Maar dan in de muziekbusiness. Jij hoort Infinity uit 1989 van Guru Josh, ofwel Paul Walden. En 19 jaar later maakte een Duitse DJ een remix van dit nummer. En hij ging ermee naar de beste Paul. En ze brachten het samen opnieuw uit onder de Guru Josh Project Infinity 2008. En dat werd uiteraard opnieuw een hit. Of met andere woorden, hoe je 2 keer casht met hetzelfde werk. Je hoort hem zometeen na deze van Miles Smith. Dit is Stay.

2008 versie van deze Infinity. Een berichtje van Marlies in de Q-app. Ze stuurt, ja, gisteravond iets te enthousiast geweest voor mijn verjaardag. Ik lig brak in de zetel. Ja, kijk Marlies, het kan de beste overkomen. Hij krijgt gelukkig een rustige James Bay als gezelschap. Hold back the river. Try.

half twee ondertussen op de klok. En er staan 9 files op de Vlaamse snelwegen. Het is echt heel druk hoor, voor een zaterdagmiddag. Op de Antwerpse ring is het aanschuiven richting Nederland 50 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent staan er 6 minuten file tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de Brusselse ring dan, op de binnenring 18 minuten tussen Deelbeek en Jette. Op de buitenring 8 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En ook nog eens 7 minuten tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Richting Antwerpen dan, op de A12, 17 minuten tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid. Op de E19, 8 minuten extra tussen Brecht en Sint-Job in het Goor. Op de E429 staat er een file van 10 minuten tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. En tenslotte nog een file op de E40 richting Brussel. 7 minuten extra daar tussen Ternat en Sint-Agata-Berchem. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment gelukkig minder dan 5 minuten.

0: George Kinesra. Pretty Shining People. Ken je zo dat gevoel dat je binnenkort iets op de planning hebt staan en dat je daar nu al gestresseerd voor bent? Terwijl je eigenlijk ja, wel nog wel wat tijd hebt. En dat het vooral helemaal niet nodig is om te stressen, maar toch heb je zo'n gevoel van ja, ik weet het niet. Wel, zoals je misschien merkt, heb ik dat gevoel nu, omdat ik volgende week vertrek op reis. En ik weet niet wat dat is, maar er is zoiets in mij aan het knagen, iets heel ongemakkelijk. Maar gelukkig heb ik ook wel de beste tips gevonden. En ik deel ze met jou zo meteen.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
2: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
4: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
3: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
4: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Hier Pipa de kat.
10: En Bobby de hond van Maxizo.
11: Hallo. Hallo.
9: Beste katten en honden.
10: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
9: De dierenwinkel met de lage prijzen.
10: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
9: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden. Heel de dag lang.
10: Ze zal het wel doorkrijgen.
9: Tot binnenkort.
12: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.
13: Goed voor het beestje.
14: Goed voor het baasje.
15: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
18: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
19: Volkswagen.
20: Q. Q Music.
21: Q sounds better with you.

0: Inderdaad, vanaf maandag ben ik gone, gone, gone. Dan begint mijn vakantie. Oh, 2 weken ertussenuit. Zalig. Allee, ik wil u niet jaloers maken of zo, hè, maar ik ga daar liggen, hè. Aan het strandje, met een cocktailtje in mijn hand. Genieten van het zonneke. Zalig. Nee, het is een mopje natuurlijk. Allee, het is geen mopje, ik ga het effectief doen. Maar ik heb vooral last van iets anders. Namelijk vakantiestress. Klinkt misschien herkenbaar. Ongeveer 1 op de 3 Vlamingen heeft er last van. Maar er zijn ook hele goede tips voor die ik net heb gevonden. En die ga ik uiteraard delen met jou. Zo is er tip nummer...
1: Nummer 1.
0: Ja, inderdaad. Lijstjes, lijstjes, lijstjes. Maak van alles lijstjes. Dingen die je nog moet doen voor je werk. Zaken die je moet meenemen. Dingen die je niet mag vergeten. Zaken die je niet wil doen. Kan je ook een lijstje van maken. En vooral niet op je telefoon. Want dat doen mensen tegenwoordig. Doe ik eigenlijk ook altijd. Maar het is dus beter om het op te schrijven. Zodat je het ook fysiek kan afvinken. Dan gebeurt er iets beter in je hoofd, blijkbaar. Enfin, tip nummer...
1: Nummer 2.
0: Leg al je kleren klaar voor de dagen voordat je vertrekt op reis. Ja, want je moet heel veel zaken nog regelen, zo last minute. Allee, toch, bij mij is dat zeker het geval. En als je al je kleren klaarlegt voor de dagen ervoor, moet je daar niet meer over nadenken. Voilà, tip...
1: Nummer 3.
0: Ja, deze is eigenlijk als je net vertrokken bent, denk ik. Maar zet die telefoon gewoon op slaapmodus. Zodat je echt kan deconnecten. Voilà, dat zijn alle tips. Dus als je binnenkort vertrekt op reis, dan ben je helemaal klaar. En nog één ding, misschien moet je ook niet luisteren naar Mike Posner. Want die doet gekke dingen op reis in Ibiza. I took a

Vincent Live mocht hem interviewen, Niall Horan. Je hoort hem zelf maandag. Allee, het interview hoor je toch vanaf 4 uur maandag. En straks hoor je ook al Vincent Live. Dus niet in de war zijn, het heeft alles te maken met Duvel Day, ofwel 6626. Dat zijn we vandaag natuurlijk, maar meer daarover straks. Eerst nog deze man, over een maandje op Tomorrowland en nu al op je radio. Calvin Harris en Blessings.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Annulering door herexamens? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Goedemiddag, 1 over 2. Nieuws krijg je van Lore.
9: Goedemiddag. Over een uur beginnen de Rode Duivels aan hun laatste oefenwedstrijd voor ze naar het WK voetbal trekken. De Duivels nemen het in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion liever op tegen Tunesië. Sportjournalist Maarten Brix.
10: Wij horen bij de mensen van de Voetbalbond dat ze Tunesië hier vanmiddag een klein beetje zien zoals Egypte. Straks de eerste tegenstander in de groepsfase voor de Rode Duivels. Dat wil zeggen een stug elftal dat een beetje voor doel gaat hangen en dan probeert pijlsnel uit te breken en te counteren tegen de Rode Duivels.
9: Zo net maakte de bondscoach ook de opstelling bekend. Courtois staat in doel. In de verdediging spelen Ngoy, Mechelen, Castagne en Meunier. Op het middenveld staan De Bruyne, Onana en Tielemans en voorin Doku, Trossard en De Ketelaren. Wie als werkloze op de wachtlijst staat voor een sociale woning, moet vanaf 2028 verplicht naar de VDAB. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu geldt die regel enkel voor wie effectief een sociale woning huurt. Wie weigert om zich aan te melden bij de VDAB, moet ook meer huur betalen. Het gaat om een stijging tussen de €50 en €150 per maand. Voor kandidaathuurders gelden vanaf 2028 trouwens ook strengere taalvereisten. En bij een Israëlische luchtaanval op Libanon zijn gisteravond zeker 5 doden gevallen. Onder hen ook een hulpverlener. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Opvallend, eerder deze week bereikten Israël en Libanon nog een akkoord over een nieuw staakt-het-vuren. Al blijven de aanvallen dus gewoon doorgaan. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden.
8: En onderweg staan er 6 files van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 17 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Ook nog 5 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Richting Gent dan 6 minuten aanschuiven tussen Antwerpen Noord en Deurne. Een deel van de weg is daar afgesloten, dus opletten. Op de Brusselse binnenring tussen Dilbeek en Jette verlies je een kwartier. En op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En dan nog eens 7 minuten tussen Diegem en Machelen-Woluwe. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dat kan, maar daar verlies je wel minder dan 5 minuten.
11: Music. Liam van Haverbeke.
8: Ah, ze gaat sinds kort als getrouwde vrouw door het leven. Ik ga niet liegen, ik heb toch een traantje moeten laten hoor. Dua Lipa en Illusion.

Kid Laroi en Justin Bieber met Stay. Ja, die eerste die is volop bezig met zijn nieuwe tour. Zit nu nog in L.A. Maar in november komt de Kid Laroi ook naar ons land, naar Vos Nationaal. En ook bij onze Noorderburen zal hij spelen. En daar speelden ook deze tweede afgelopen weken voor in totaal zo'n 400.000 mensen in de Gelre Dome. Wat een sterke, mooie, warme mensen zijn het. Suzanne en Freek met Halverwege.

0: Avicii en Levels. Ja, muziek is zoiets magisch, hè. Je kent het toch getwijfeld dat je zo'n nummer hoort, misschien hier op de radio. En je hoort nog maar die eerste noten. En je wordt onmiddellijk teruggecatapulteerd naar een heel specifiek moment in je leven. Dat is toch echt zot? Als jij dat ook hebt bij een bepaald nummer, laat dan even weten welk nummer dat is. Want ik draai er zo meteen ook zo eentje. Je hoort hem na Ed Sheeran.
1: Het WK voetbal gaat bijna beginnen. En bij Q is er maar één vraag. Goal of geen goal? WK woensdag. Luister woensdag naar Q en scoor de hele dag tv's en bomvolle frigo's.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Blijf elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Meer info op Hisense.be.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op Audi.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

een nummer dat je meeneemt naar een heel specifiek moment in je leven. Daarover hebben we het. Bij Zara uit Poperingen is dat deze. Toen was ik net afgestudeerd van het middelbaar, zegt ze. Hey, heel leuk, Heatwaves van de Glass Animals. Dat was ook rond corona, denk ik, hè? Toch het eerste coronajaar? Voor Bianca is het deze van Britney Spears. One more time. Neem me terug naar de jonge jaren, zegt ze tijdens het uitgaan. Hey, maar Bianca, je bent nog altijd jong, zo. Niet mee inzitten. Ja, bij mij is het dit nummer van Panic at the Disco. Neem me 3 jaar terug in de tijd, want het was het allereerste nummer dat ik mocht

Een schitterende karaoke schijf van Vanessa Carlton. 1000 miles. En daarmee is het 2:30 op de klok. Een hele goede middag als je momenteel aan het rijden bent op de Vlaamse snelwegen. Hou er dan rekening mee dat er 3 plekken zijn waar je wat tijd verliest. Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. 23 minuten extra daar. Dat komt door een ongeval tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Dus opletten daar. Richting Gent is het ook aanschuiven. 6 minuten tussen Antwerpen Noord en Deurne. Op de Brusselse binnenring tenslotte staat er een file van 18 minuten tussen Astridlaan en Wemmel. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten. En doe je dat ook met de beste muziek, zoals de Swedish House Mafia.

Wait So Long van de Swedish House Mafia. Niet de Zweden, maar wel de Noren. Meer bepaald, het Noorse voetbalelftal heeft echt een heel atypische groepsfoto genomen voor het WK voetbal. Je hebt het gisteren misschien ook zien voorbij komen. Echt wel heel cool gedaan. Als je niet gezien hebt, ja, ze waren allemaal verkleed als Viking. Maar zo echt heel goed gedaan. Dus niet zo'n foute verkleedkleren, maar echt, ja, precies echt. Het is heel cool, maar het is vooral ook een goede inspiratie. Stel, je bent nog op zoek naar een outfit voor de foute party op 26 juni in Flanders Expo in Gent. Het is maar een tip natuurlijk. Je kan gaan als Viking. Ja, ondertussen staat Flemming hier ook al heel de tijd aan mijn mouw te trekken. Ja, wat is het? Wat wil je vertellen?

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
1: Ah, de honey mustard.
2: En jij?
0: Zonnebril.
1: Voor de zon.
0: Voor de ribbekies.
1: Hoe?
0: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmis. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
8: Carrefour.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

zometeen een behandeling of handeling die jij misschien ook wel eens uitvoert op je partner. Ja, nee. Ik hoor u denken tot hier in de studio. Het is voor alle duidelijkheid niet iets vies of zo, hè. Ja, maar ja. Wat het is, hoor je zometeen. Eerst is het tijd voor de broertjes Gallagher. Ja, ik zei daarnet dat Vanessa Carlton 1000 Miles een goede karaoke-schijf was. Wel, deze is het nog eens maal 10, denk ik. Oren dicht en meezingen met Wonderwall van Oasis.

0: is Nieuw bij Q.
1: Freya Sky schreef Silent Treatment nadat ze plots geghost werd door haar date. Ja, kijk, het leven. Wel een goed nummer.
0: Q sounds better with you. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

kan handig zijn natuurlijk. Bij je kinderen, je partner. Ja, misschien wel iets minder bij je baas. Een silent treatment van Freya Sky. Dat was al wat melige natuurlijk, maar ik gooi er graag de volledige wekelijkse dosis meligheid bovenop. Met een emotionele Lucas Graham, die 7 jaar terug in de tijd gaat. 7 years. En straks terug dikke beats van Topic.

straks de Rode Duivels natuurlijk om 3 uur. De laatste vriendschappelijke match die ze spelen voor ze naar de Americas vertrekken voor het WK. Ik hou je sowieso up-to-date van die match als er een doelpunt of hopelijk doelpunten vallen. Maar ook fan van de Duvel. Ja, die komt aan zijn trekken, dankzij Vincent Live straks. En ik heb ook Pommelien Thijs voor je. Ja, ik heb een van haar nummers een klein beetje aangepast. Een kleine tweak gegeven door de actualiteit van de afgelopen week. Ik laat het je straks allemaal horen na 3. Eerst Kelly Clarkson, net voor het nieuws.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Goedemiddag, 3 uur. Nieuws krijg je van Lore.
3: Goedemiddag. In het Koning Boudewijnstadion wordt om deze tijd de aftrap gegeven van de laatste oefenwedstrijd van de Rode Duivels voor het WK voetbal. De Duivels nemen het in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion op tegen Tunesië. Sportjournalist Maarten Breks.
4: Wij horen bij de mensen van de voetbalbond dat ze Tunesië hier vanmiddag een klein beetje zien zoals Egypte. Straks de eerste tegenstander in de groepsfase voor de Rode Duivels. Dat wil zeggen een stug elftal dat een beetje voor doel gaat hangen en dan probeert pijlsnel uit te breken en te counteren tegen de Rode Duivels.
3: In de opstelling staat Courtois in het doel. In de verdediging spelen Ngoy, Mechelen, Castagne en Meunier. Op het middenveld staan De Bruyne, Onana en Tielemans. En voorin Doku, Trossard en De Ketelaere. In Centraal-Afrika zijn intussen al zeker 500 mensen besmet met ebola. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Congo gaat het om 452 gevallen, waaronder 82 overlijdens. In buurland Oeganda zijn er nu 19 mensen besmet en 2 mensen overleden. Het aantal ebola-besmettingen is er dus fors toegenomen. Het gaat daarom nu al om een volksgezondheidscrisis van internationale omvang. En paus Leo XIV is aangekomen in Spanje voor een bezoek van een week. Hij gaf al een toespraak in het Koninklijk Paleis en hij bedankte premier Sanchez, omdat zijn regering een van de meest uitgesproken tegenstanders is van de oorlog in Iran. Later spreekt de paus ook nog met slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. En dan tegen het einde van zijn bezoek reist hij door naar de Canarische eilanden, waar hij opvangcentra voor migranten gaat bezoeken. Vanmiddag en vanavond buien, mogelijk met onweer, daarna droger. Maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden.
2: En onderweg zijn er 3 vertragingen gemeld van langer dan 5 minuten. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 18 minuten daar tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Ook 11 minuten aanschuiven tussen Antwerpen Oost en Deurne. Dat komt daar door een ongeval, dus opletten daar. Op de Brusselse binnenring tenslotte 13 minuten file tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
5: Music. Liam van Haverbeke.
2: In juni zijn we proud to be fout en dat laat ik zo meteen ook horen met Natalia. En eerst Alex Warren en Jelly Roll.

0: zoveel zin in de Foute Party. Natalia, die is er ook bij natuurlijk. Ik denk dat Ulrike Douwer zot wordt. Maar ja, één probleem. Er is nog een zangeres of zanger tekort op ons podium. En dat ben jij.
1: De foutste stem. Op de werkvloer.
0: Of ja, alleen dat kan toch zo zijn. Want onze Maarten en Dorothee die zijn op zoek naar de foutste stem op de werkvloer. Dus Ben, of ken jij een collega waarvan je denkt, wel, die is nu eens echt heel fout. En dat bedoel ik niet om wie dat hij is of zo, kan een heel leuke persoon zijn, maar omdat die persoon echt, ja, het foute uur bijna levend uitstraalt. Zingt echt alle foute muziek mee, ademt en zingt foute muziek à volonté. En je ziet vooral ook die persoon helemaal alles van zichzelf geven op het podium van de Foute Party. Als dat het geval is, als je nu zegt, wel ja, ik heb die persoon gevonden, of nog beter, ik ben die persoon zelf, schrijf je dan als de bliksem in via de Q-app of Qmusic.be, want dan sta jij, ja, of die collega natuurlijk dus, op 26 juni op het podium van een overvolle Flanders Expo tijdens onze Foute Party.

0: Miley Cyrus en Flowers. Zometeen het nummer dat je moet gehoord hebben voor het weekend eindigt. Ja, komt eraan. Het is onze nieuwe Q-topschijf en het is van een Q-collega. Echt waar? Ja, ik geef je al een tip. Het is niet Matthias van den Bulken. Nee. Wie het is, hoor je na Lewis Capaldi.
1: Shh, luister.
2: Summer Deals!
1: Hoor je het ook?
2: Summer Deals!
1: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
3: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: De ketelaren voor de Bruinen!
5: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goal, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Phil Wilkinson, 40% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg

0: ticket met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Wit wit?
2: Of net niet wit?
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Louis Capaldi. En zijn Survive. Een kleine voetbal-update. Ja, de Rode Duivels tegen Tunesië. Het is nog altijd 0-0. Gelukkig maar. Na een kleine 20 minuten speeltijd. En nu onze nieuwe Q-topschijf, zoals beloofd. Het is de nieuwe van Lost Frequencies. Ja, ja, Live It All. Maar ik denk, ik heb het nummer al een paar keer gehoord, dat hij een sampletje heeft gebruikt van deze classic. Stardust met Music Sounds Better With You. Vooral zo'n stukje op de achtergrond, zo... Pew, pew. Zo dat stukje. Denk ik, hè? Allee, ik ben niet zeker. Maar je mag zelf luisteren.
1: Dit is deze week

tot dit stukje. Ja toch, een heel zonovergoten schijfje net voor de festivalzomer. Met een vleugje Stardust kan niet anders dan een hit worden. En daarom is het de komende week onze Q-topschijf. De nieuwe Lost Frequencies, Live It All. En als je dan toch, ja, vol een bak leeft, doe het dan wel volledig als jezelf. Dat is dan weer de boodschap van deze vrouw. En die ondersteun ik helemaal.

4 op de klok en in het voetbal België tegen Tunesië nog steeds 0-0. Ja, het is de laatste generale repetitie, zeg maar, voor de Rode Duivels, zo net voor het WK. En even kijken onderweg, daar zijn 2 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. De langste file staat richting Antwerpen op de E313, 20 minuten extra tussen Beringen en Tessenderlo. Op de Antwerpse ring is het ook aanschuiven richting Nederland, ook 20 minuten daar tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Sta je nog op een andere plek in de file, dan heb ik beter nieuws, want daar verlies je minder dan 5 minuten. En het was afgelopen week toch even in de ogen wrijven. Want je hebt het sowieso ook zien voorbij komen. Maar Pommelien Thijs, die stond in de New York Times. Een journalist uit Amerika had een artikel over haar geschreven. Heel cool. Het ging over hoe verdeeld dat ons land eigenlijk is. Dat Pommelien dus een ster is in het ene deel van het land, maar niet in het andere. Ja, dus wel in Vlaanderen, niet in Wallonië. Ja, kijk, dat is ons ingewikkeld landje natuurlijk. Maar toen ik het las, ging er ook onmiddellijk een balletje aan het rollen in mijn hoofd van... Ja, maar ja, hoe zou Pommelien nu eigenlijk klinken als zo'n grote Amerikaanse popster? En ik heb gisteravond tot laat nog wat zitten knutselen in de studio met muziek en AI. En ik heb het antwoord voor je. Zometeen na Kygo.

Kygo en Khalid & Griffin, Save My Love. En een feestje. Ja, er is net een goal gevallen. 1-0 voor onze Belgen in de oefenmatch tegen Tunesië. En Pommelien Thijs, ja, die bouwde ook een feestje, denk ik, afgelopen week. Want ze stond in de New York Times. Echt heel cool. Ja, die vonden het opvallend dat ze enkel in één helft van ons land bekend was. Ja, dat is ons ingewikkelde land natuurlijk. Maar dat deed bij mij, en misschien ook bij jou, ook nog een ander denkproces in gang zetten. Namelijk, ja, hoe zou Pommelien eigenlijk klinken als internationale wereldster? In het Engels dus. Dus ik heb een klein beetje geknutseld in de studio. Met haar muziek en met AI uiteraard. En dit is Pommelien Thijs with Atlas. You said it.

0: Deze week hebben vier BV's gestreden voor hun stamcafé. En voor gratis drank voor het hele terras. De vier BV's hebben hun duvels ontbonden in een helse strijd. Onze klok zegt 10 honderdste en ook 49 seconden. Proficiat, Julie!
1: Oh my god, we hebben het!
0: Zaterdag zendt Vincent live uit vanuit het Cafaat in Lier. Duvel Day. Straks vanaf 4 uur bij Q. En in het Cafaat in Lier. Sounds better. Komt zeker af, hè? Want het is op onze kosten.
2: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Oh, rosébeken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: 2 plus 1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

Ja, dit is toch de beste versie van het nummer, maar het is niet het origineel. Dat is van Dido, een Britse zangeres die het eerste solo maakte. Klonk zo. Ja, een beetje hetzelfde, maar iets minder beat. En Eminem hoorde dit en dacht, hey, daar kan een beat onder. En daar kan ook nog wel ergens een rapline tussen. En toen herschreef hij het naar dit. Wat je natuurlijk net hebt gehoord. Stan. En er is natuurlijk nog een andere versie, herinner je misschien nog, van een jaar of twee terug zeker. Timmy en Mike maakten samen met Tiësto deze. Thank You Not So Bad heet die. Die is misschien wel van alle drie de versies de meest stevige, laten we zeggen. Maar wel heel leuk. Nu geen herwerkte versie van dit nummer. Forever Young van Alphaville, al doet de titel dat wel vermoeden. Maar het is gewoon de nieuwe samenwerking van DJ-licious en Milo. Je hoort hem al, klinkt wel heel leuk hoor. Forever Young is dit bij Q-Music.

0: Nasty Post met Chemical. No, I can't let go. Ah, wel, hè. Ik heb het net eens gechat-GPT'd en de chemische formule ervoor is, hou je vast, H2O plus C2H5OH plus CO2 plus gist en hop.
1: Vincent Live, 4 Duvel Day op 6S.
0: Ja, ik heb het over een goede duvel natuurlijk, want het is Duvel Day vandaag. Ah ja, en natuurlijk, dus die 6-6-2026. En dat merk je zo meteen bij Q, want nee, je hebt je niet vergist vandaag. Het is wel effectief zaterdag. En toch hoor je onze vrienden van Vincent Live zo meteen na 4 uur op je radio. Ja, en hoeveel duvels Vincent al gedronken heeft vandaag, dat ontdek je na de vrouw die te zien is op Netflix tegenwoordig in de serie Office Romance. Jennifer Lopez is dit samen met David Guetta.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Motorpech in Nice.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Het is 4 uur. Goedemiddag, hier is Paulien van het Nieuws.
5: Op de Heijsel spelen onze Rode Duivels op dit moment hun laatste oefenmatch voor het WK dat volgende week begint. Ze nemen het op tegen Tunesië. Het staat er nu vlak voor de tweede helft 1-0 voor ons land met een doelpunt voor Trossard. Op 15 juni spelen de Duivels hun eerste match op het WK in de VS tegen Egypte. In Brussel zijn er opnieuw heel wat agenten aanwezig aan het Centraal Station. Al is er volgens de politie voorlopig wel rustig. Jongeren hadden in chatgroepen op sociale media opgeroepen om opnieuw te gaan betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren en eergisteren kwamen al duizenden betogers op straat, onder wie heel wat amokmakers die met vuurwerk en verkeersborden naar de politie gooiden en ook allerlei voorwerpen in brand staken. De politie pakte in totaal zo'n 400 mensen op. De staking van de zee- en kustloodsen is voorbij. Dat bevestigt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rond de middag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge was de hinder beperkt. Sinds begin dit jaar staakten de loodsen al verschillende keren uit onvrede met de pensioenhervorming. Mogelijk volgen er ook nog nieuwe acties. En in Centraal-Afrika zijn intussen al 500 mensen besmet met ebola. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Congo gaat het om 452 gevallen, waaronder 82 overlijdens. In buurland Oeganda zijn er nu 19 mensen besmet en ook 2 mensen overleden. Het aantal ebola-besmettingen is er dus fors toegenomen. Het gaat daarom nu al om een volksgezondheidscrisis van internationale omvang. Het is bewolkt vandaag met buien. Later vanavond wordt het wel droger, maximaal tot 19 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en dan halen we 20 graden.
4: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een half uur van Merksem tot Borgerhout. Richting Nederland op de Antwerpse ring 10 minuten extra van de Le Grellelaan tot Borgerhout. Brusselse binnenring 7 minuten van Groot Bijgaren tot Jette. En sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
6: Vincent ja. Live presenteert Duvel Day. Live vanuit Paardcafaat in Lier.
4: Klopt. Hier staan we dan met z'n allen. Wat je op de achtergrond hoort is de gezelligheid van alle mensen die Duvel Day aan het vieren zijn. Misschien ook soms een beetje regen en een beetje wind, maar daar gaan we ons niet door laten afschrikken. Want buiten de weergoden is iedereen op het appel op 6626 op Duvel Day. Live vanuit Café het Cafaat, het Samcafé van Wout en Julie van de Mol. Dat zijn de Mol zelf en de winnares van de Mol. Zij hebben doorheen de week ervoor gezorgd dat we hier terecht zijn gekomen en niet in een van de 200 andere cafés door in heel Vlaanderen waar Duvel Day wordt gevierd. Nog tot 7 uur staan we hier vandaag uit te zenden, maar als absolute hoogtepunt vind ik persoonlijk, dus dat is een mening, dat hoeft geen feit te zijn, maar ik denk het wel, is dat er straks om 6 uur een nationale tournée generaal is. Je bent super welkom, eender waar op café, maar in het bijzonder hier in Lier, in het Cafaat, om te komen meedoen. Laat het zeker weten als je Duvel Day viert van op café of van thuis in je zetel, maakt niet uit van waar eigenlijk. Als je zetel trouwens niet uitgeraakt, heb ik goed nieuws, want ik heb ook nog 10 bakken Duvel die ik mag weggeven vandaag. Aan top, iemand of aan 10 verschillende mensen, dan gaan we even nadenken hoe we dat precies gaan aanpakken. Het is duidelijk dat we veel toffe dingen gaan doen en we volgen uiteraard de Rode Duivels tussendoor ook. Die staan voorlopig 1-0 voor in hun uitwijfwedstrijd thuis tegen Tunesië. We houden het allemaal in de mot en we hebben goede muziek bij. Zometeen de Black Eyed Peas met I Got A Feeling, haar eerste nieuwe van Cameron Whitcomb.

0: Black Eyed Peas bij Vincent Live. I got a feeling. Een heel erg goeiemiddag. Het is 6:26 en dus vieren we vandaag Duvel Day. Zeer belangrijke dag. We gaan het daar 3 uur lang over hebben, maar er gebeurt veel meer in de wereld natuurlijk. Iedereen heeft iets op het programma staan vandaag. Jasmin bijvoorbeeld, uit Ieper, die stuurt dat het feest is voor haar meter en pp. Die zijn vandaag 70 jaar getrouwd.
1: Amai.
0: 70 jaar getrouwd, hè.
1: Dat is echt zot.
0: Dan zijn die mensen waarschijnlijk ook echt al heel oud, of heel vroeg getrouwd, of een combinatie van de twee. Bart Diepenbeek, die trouwt dan weer vandaag. Ook hij heeft natuurlijk een beetje tegenslag met weer, maar we wensen jou toch een topfeest tegemoet. Kaylee krijgt een nieuwe voordeur, die wordt exact 30 vandaag. En Elke uit Hoesselt die start een zaak samen met haar partner. En hij doet een fitness en zij doet een kledingzaak en dat opent vandaag met een groot feest.
1: Tof.
0: In Bilzen, dus allen daarheen. Maar als je in het Lierse bent, dan zou ik afkomen naar Café Het Cafaat, want we staan hier met onze radiostudio, omdat er in meer dan 200 cafés dus vandaag Duvel Day gevierd wordt. Café Het Cafaat is niet random gekozen. Daar heeft Julie, de winnares van de Mol, eigenhandig voor gezorgd. Julie is hier voorlopig niet, maar Christophe, die je ook kent als deelnemer van de Mol en die de bar uitbaat en bezit, die heeft een goede reden waarom Julie er nog niet is. Er is gisteren iets gebeurd, hè, Christophe?
2: Ja, dat klopt. Wij hadden gisteren ons laatste productiefeestje met Woestijnvis en het is wel redelijk laat geworden.
0: Dus samen met de makers van de Mol was gisteren een feest. Waarom eigenlijk nog? Dat is toch al uitgezonden en de juni is op televisie geweest. En dat
2: inderdaad, maar het was nog eens een moment dat iedereen samen was. De mensen van productie waren ook op reis met andere programma's. En nu was eigenlijk iedereen terug in
0: de
2: België.
0: De mannen en vrouwen en zo.
2: Voilà. En dan een kleine uitzwaaiparty.
0: Ja, wat stond er op het programma tijdens de party, als ik dat vragen mag?
2: Wat stond er op het programma? Er werd heel veel gebabbeld natuurlijk over het programma, over de mollenstreken van Wout. Wout heeft een toffe speech gegeven.
0: Leuk.
2: Wout heeft ook gedj'd, want natuurlijk, zoals iedereen weet, Wout is ook dj. Ja. Ook Jannis heeft proberen te dj'en. Hij beweerde dat hij dj was, maar ik heb er niet veel van gezien. Ja.
0: Was het laat?
2: Het was vroeg eigenlijk.
0: Oké. Okay. Daarom is jullie hier nog niet, maar daar komt ongetwijfeld verandering in. Zeg, het Cafaat, hoe lang zit jij hier al eigenlijk?
2: Exact 14 jaar eigenlijk al.
0: Ja, jong,
2: hoe
0: is dat ooit begonnen en hoe is de weg geweest ondertussen?
2: Eigenlijk zoals veel cafébazen. Ik wist totaal niet wat ik anders met mijn leven moest doen. En dan van mijn hobby maar een beetje mijn beroep gemaakt.
0: Ja.
2: En een beetje blijven hangen, maar het is tof. Ik vind het nog altijd leuk.
0: Ja, het is een dubbele feestdag vandaag. Het is Duvel Day en Rode Duivel spelen. Ja. Want het café zit binnen vol met mensen die de match volgen.
2: Klopt.
0: Het terras zit eigenlijk ook vol.
2: Ja.
0: Wat staat er nog te gebeuren straks? Want om 6 uur is er een groot moment, heb ik het begrepen.
2: Op 6 uur is een heel groot moment. Om 6 uur geven wij iedereen gratis duvel. Dus iedereen die het wilt, krijgt een gratis duvel van ons.
0: Fantastisch. Kom af, zou ik zeggen. Het is hier zeer de moeite. Christophe, we gaan je doorheen de uitzending af en toe er nog bij trekken. Dat kan, of heb je
2: het druk? Dat kan zeker. Ik maak graag tijd voor jullie.
0: Allee, dat is goed. Dat
3: en de Belgen hebben net gescoord.
0: Ja? En weet je ook wie, of is dat te moeilijk?
1: Ik zie dat Charlotte de Ketelaar heel blij is, dus ik vermoed dat hij het was.
2: Ja, best dat hij blij is.

0: Wiz DMC, Bees & Honey bij Vincent Live. Show me love. Het is vandaag duveldeen op tot 7 uur vanavond. Kan je duveltjes drinken overal waar het smaakt. In een van die 200 cafés, dat kan. Maar het kan ook gewoon bij jou thuis. Eender waar, als jij vandaag niet op café geraakt, voor een of andere reden, dan heb ik wel iets voor jou. Niet zomaar iets. Ik heb 10 bakken duvel die ik doorheen deze uitzending mag uitzenden. En we hebben daar een redelijk simpel spel voor bedacht. Want het is voor zij die geen tijd hebben, omdat ze aan het werk zijn of met andere verplichtingen zitten. Het is Duvel Day en dus is de bedoeling dat je via de Q-app een audioberichtje stuurt waarin je een zo duivels mogelijke lach nadoet. Dan denken we spontaan allemaal aan die op het einde van Thriller van Michael Jackson. Daar zit zo'n griezelige lach op het einde in. Dit hier.
1: Dat is wel goed.
0: Dat moet je proberen nadoen. Dus stuur een berichtje in de Q-app waarin je zo duivels mogelijk

0: En de beste die doorheen de show komen binnengewaaid, die winnen een pak duvel. De eerste pakt twee of drie, die gaan zo meteen al de deur uit.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
1: Op weg in de wereld. Of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
5: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
10: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
12: Echt? Een heel jaar?
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.

0: Vincent Live, 4 Duvel Day. Live vanuit Baard Cafaat in Lier.
1: Yes, inderdaad. We staan in onze studio hier op het terras. Onder een tent weliswaar, dat regent een beetje. Maar het terras zelf zit ook gewoon goed vol. Net zoals Café Binnen natuurlijk. We zitten in Lier, Baard Cafaat is café van Christophe van de Mol. En de kandidaten van de Mol beginnen hier beetje bij beetje binnen te sijpelen. Want er was gisteren een feest, dus ze zijn allemaal een klein beetje te laat. Maar dat is op zich niet zo erg. Want er valt veel meer te doen natuurlijk vandaag op deze Duvel Day. Er vallen duvels weg te geven. We hebben bakken duvel in de aanbieding. Letterlijk 10 bakken. En we doen dat de hele show door mensen met een duivelse lach te belonen. En er zijn hier een aantal audioberichten al binnengecijpeld. Zullen we even luisteren? En als we het goed vinden, dan geven ze een bak.
2: Oké, okay, leuk.
1: Oké, okay, let's go. We doen het gewoon allemaal live op de bots. Let's go. Hier is Dieter uit Grimbergen. Ik vind het wel een bak waard.
2: Ik vind het jij goed.
1: Maar elke keer als je denkt, van nu gaat hij stoppen, dit is er nog een schepje bovenop. Sarah. Het is ook zo als Samsung. Oké, Sarah krijgt ook een bak. Ja, oké. Okay. Volgende. Michael of Michael uit Lommel. Even luisteren. Ik vind het ook al een bak, maar als ze niet zijn, zijn we al op. We gaan ofwel Michael ofwel Alain, wat we nu gaan horen. Okay. Even twee. Oké, doe Michael dan.
2: Ja, dat volg ik wel echt 100%.
1: Oké, okay, 3 van de 10 zijn al weg. Hebben we er nog andere over voor doorheen de show? Geen zorgen, die audioberichten die blijven zeer, zeer,

stappen wel bij Vincent Live. Het is weekend, het is zaterdagmiddag en toch zijn er 5 plekken op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Niet het minst op de Antwerpse ring richting Gent, daar moet je 40 minuten bijtellen van Antwerpen Noord tot Berchem. Op diezelfde Antwerpse ring richting Nederland een kwartier erbij van Antwerpen Centrum tot Antwerpen Oost. Richting Antwerpen E313 7 minuten van Wommelgem tot Antwerpen Oost. Brusselse Buitenring 5 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. En op de binnenring 5 minuten van Groot-Bijgaarden tot Dansaarlaan Jette. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: En Miles on it. Het gaat er door de Duivels bijzonder goed af. Shotten op zaterdagmiddag blijkbaar. Want ze hebben net een derde goal gemaakt. Het staat 3-0. En Tunesië is ook een speler kwijt, want die hebben een rode kaart gekregen. Dus dat kan niet meer fout lopen.
1: Het is daar wel mooi, want de zon schijnt daar. Hier is het wat anders.
0: Want er net was wel hard aan het regenen. Want ik zag Kevin De Bruyne in zijn haar zag niet meer roze hoor, door de regen. Dat was,
1: Ja, nee, nu is het zonnetje daar.
0: Goed, dat mag naar hier komen. Dat gaat ook naar hier komen, naar het schijnt. Hier is Lier trouwens. Ze zitten in Bar Cafaat. En dat heeft alles te maken met Duvel Day natuurlijk. Nog tot 7 uur vanavond vieren we dat hier op de radio. En tot de vroege uurtjes wordt dat gevierd in meer dan 200 cafés in Vlaanderen. Het Cafaat in Lier zit redelijk goed vol, moet ik zeggen. Zometeen gaan we de sfeer even opmeten. Iemand erbij halen die het aan het vieren is. Maar Duvel Day is meer dan vandaag alleen. Al een hele week tellen we af naar dit moment. En om te bepalen in welk café we live uitzenden, was er een strijd deze week op Q-Music met rondvliegende duvelbakken, vloekende housewives en teleurgestelde BV's als gevolg. Een mooi overzicht daarvan zometeen.
2: Het WK voetbal gaat bijna beginnen. En bij Q is er maar één vraag. Goal of geen goal? WK woensdag. Luister woensdag naar Q en scoor de hele dag tv's en bomvolle frigo's.
3: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Blijf elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Meer info op Hisense.be.
4: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman!
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja.
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
11: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Miles Away van Offenbach.
1: Vincent Live, 4 Duvel Day. Live vanuit Baardcafaat in Lier.
0: Duvel Day is een hoogdag voor liefhebbers van die duivelse goudgele drank. Over een uur, om 6 uur. Om 6 uur s'avonds dus, op de zesde dag van de zesde maand in het 2026e jaar, vieren we Duvel Day met een groot tournee-generaal moment in meer dan 200 cafés. En ook hier natuurlijk. Wij staan in een van die 200 cafés. Wat een verpletterend toeval, zeg. Aha. Ik hou van dat soort toeval. We staan hier niet zomaar. Vier bekende Vlamingen die hebben afgelopen week hun stinkende best gedaan om deze uitzending naar hun stamcafé te halen. Het begon op maandag allemaal bij Andy Beelman in café Gambrinus in Ninoven. Bij hem zorgde de eerste opdracht al meteen voor de nodige frustratie.
2: Ik ben de kronkurk aan het zoeken. Kort. Van de duivel. Hij zit van alles in, Ze hebben er veel te veel rommel in gesmeten. Maar ik vind ze dus... Ik heb ze!
0: Hij had ze. Op dinsdag deed Annelies van de Real House of Antwerp wat ze kon in Café de Vismijn. Ze schonk niet één, maar twee duvels uit.
3: Dat is snel. Hup, nog één.
4: Oh, dat is veel schuim. De tweede.
3: Rustig blijven, blijven ademen.
0: Heel goed. Ja, dat ziet er al correcter uit.
3: Die is perfect. 2 centimeter.
0: Ongelooflijk. The Real House uit Antwerp. Op woensdag deed Jelle Beekman zijn best, maar hij beet zijn tanden stuk op het stapel van 12 duvelbakken.
2: Mooi, is dat scheef? Dat is een scheve toren van duvel. Oh, man, dat is kletternat, jong. Ja. Oh, nee. Jelle. Je verliest tijd, Jelle. Nee.
4: Zet dat niet vast, red dat op voorbij.
2: Oh, nee. Oh, maar stom. Ik heb zoveel Lego gespeeld vroeger. En toch zo verkloten.
0: Een mens vraagt zich af waar hij het heeft laten liggen. Op vrijdag haalde Julie, de winnares van de Mol, de toptijd binnen voor haar stamcafé. Het stamcafé waar we nu staan, Cafaat in Lier. Dat klonk zo. Onze klok zegt...
4: Die hadden we niet kunnen gebruiken.
0: 10 honderdste en ook 49 seconden. Proficiat, Julie.
5: Oh my god,
0: we hebben het. Ga naar het Cafaat.
5: Yes.
0: Zaterdag zendt Vincent Live uit vanuit het Cafaat in Lier.
5: Yes, kom maar verder.
0: Bij Julie en Wout van de Mol en Christophe van de Mol natuurlijk ook. Proficiat. Goed gedaan, Julie.
5: Amai, dank u. Ja. Ook voor mij al wat slecht voor de Nandy.
0: Er zijn al een aantal de Mol-deelnemers binnengewandeld hier in het café ondertussen met kleine oogjes. Want gisteren was er nog een feestje met de cameramannen en cameravrouwen en de rest van de productie. Crazy. Maar goed, we gaan ze er zo meteen even bij halen. En er is goed nieuws over de Rode Duivels, want die hebben gescoord. Het staat nu 4-0 tegen Tunesië. 5? Echt waar? Kom je net tegen hem? 5-0? Ambiance. Chance dat niet een duvel per goal is, want dan wordt het wel een hele korte duvel. Goed, tijd voor zomerse muziek, want de zon is ook beginnen schijnen in Lieren.

0: Jackson bij Vincent Live. De zon schijnt, de rode duivels winnen en het is Duvel Day. Wat een dag eigenlijk vandaag, het is crazy. Doorheen de hele show kan je bakken duvels winnen als je aan het luisteren bent. Je moet gewoon een zo duivels mogelijke lach insturen via een audiobericht in de Q-app. Het is tijd nog eens een bak uit te delen. Er gaat een bak duvel richting Witse uit Duffel, want die zijn duivelse lach klinkt zo.
1: Ja.
0: Fik een bak duvel waard.
2: Mijn duvelke. Mijn duvelke.
0: Fik een bak duvel waard. Bij deze is dat ook gebeurd. Ik zei het net, de Rode Duivels winnen. Hun wedstrijd is denk ik net afgelopen, want er stormt veel volk het café uit. Dat is een goede teken meestal. 5-0 is het geworden tegen Tunesië. En we hebben een verslaggever in het café gevonden. Zijn naam is Louis. Hij is 8 jaar. Dag Louis, een heel erg goedemiddag.
3: Hallo.
0: Louis, vertel eens, wie was de beste Rode Duivel in de wedstrijd?
3: Kevin De Bruyne.
0: En waarom?
3: Omdat hij goed heeft gedribbeld en gescoord.
0: Goed gedribbeld en gescoord. Als jij zelf voetbalt, ben je dan ook een dribbelaar en een scoorder?
3: Ja.
0: Ja. Yeah. Wat denk je dat de Rode Duivels gaan doen op het wereldkampioenschap? Gaan ze de kwartfinale halen, de halve finale of gaan ze wereldkampioen worden?
3: Wereldkampioen.
0: Goed, optimisme, dat vind ik heel fijn. Louis, dankjewel. Ik ga mijn kwartslag draaien, want er staan hier nog voetbalkenners bij mij, namelijk Xander, Jo en Wout, die wel vaker hier op café gaan. Een hele goede middag, alle drie.
4: Goedemiddag.
0: Ja, dus goedemiddag. De radio werkt zo inderdaad dat je in de microfoon tegen het ander zegt. Die knikken gewoon terug. Super goed.
5: Dat zijn mannen, hè.
0: Heren, het is Duvel Day vandaag en jullie staan hier met een gewoon pintje in de hand. Jullie weten dat dat er nog aankomt straks om 6 uur, hè? Tournee generaal voor heel het café.
6: Zeker.
7: Wij wachten op de tractatie natuurlijk. Hè.
0: Ja, dat snap ik. Dat is over een klein uurtje is dat zover. We zitten in Bar Cafaat in Lier. Een café waar jullie blijkbaar wel wat vaker zitten. Dus Christophe van de Mol was geen onbekende toen dat programma dit voorjaar op televisie kwam. Wat voor een barman is hij eigenlijk?
4: Een supergoeie.
0: Ja? En waarom? Ja. Wat maakt hem zo goed als barman?
4: Spontaan.
0: Hij is heel spontaan. Dat is heel goed. Dat is echt goed. Wat staat er nog op het programma vandaag bij jullie, boys? Vertel eens.
7: Een duveltje drinken, denk ik.
0: Een duveltje drinken.
8: Wacht op de tractatie.
0: Jullie wachten op de tractatie. Ja, maar dat weet ik ondertussen wel. Maar goed. Er zit nog een uur tussen het einde van de wedstrijd van de duivels en de start van de tractatie. Daar moeten we wel rekening mee houden. Er zijn een aantal kandidaten van de mol ook. Doet Christophe dat wel vaker? Vrienden uitnodigen en hier een feest organiseren in het café?
7: Absoluut. Elke vrijdag zijn hier namelijk zeer leuke feestjes.
0: Hoezo?
7: Ja? DJ.
0: Oké. Okay.
7: En dan wordt er hier wel kwistig gedanst.
0: Ja. Wordt er kwistig gedanst en dan staan jullie ook op de banken kwistig te dansen?
7: Ja, af en toe gebeurt dat wel eens.
0: Af en toe gebeurt dat.
7: We worden ouder en ouder, dus...
0: De knieën kunnen niet meer mee. Beetje gelijk even in de bruine soms. Oké, ik snap het.
7: Wees ik wel. Ja.
0: Ik snap het helemaal. Xander, Jo en Wout, merci om even te passeren. Je voelt dat de sfeer is goed. En iedereen is toch welkom hier in Café Cafaat. Is eigenlijk Café het Cafaat of gewoon het Cafaat?
7: Cafaat.
0: Het Cafaat. Het Cafaat, voilà, net even. Iedereen is hier welkom, want de zon schijnt. En over een uur is het een tractatie waar de mensen rijkhalsend naar uitkijken. Dat mag duidelijk zijn. Nu is het tijd voor Britney Spears bij Vincent Live. Dit is Baby One More.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedemiddag. Onze Rode Duivels kunnen vol vertrouwen richting het WK. Ze wonnen zo pas overtuigend van Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, de Ketelaren, De Bruyne, Luke Bacchio en Raska. Het was voor de Duivels hun laatste oefenwedstrijd voor het WK. Overmorgen vliegen ze naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. We gaven vorig jaar 1,36 miljard euro uit aan biologische voeding. Dat is 4% meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens één keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roens.
4: Dat is een methode die steeds meer in gang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijze. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
3: Vandaag start trouwens de Bioweek. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. In Brussel zijn er opnieuw heel wat agenten aanwezig aan het Centraal Station, al is het er volgens de politie voorlopig wel rustig. Jongeren hadden in chatgroepen op sociale media opgeroepen om opnieuw te gaan betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren en eergisteren kwamen al duizenden betogers op straat, onder wie heel wat amokmakers die met vuurwerk en verkeersborden naar de politie gooiden en ook allerlei voorwerpen in brand staken. De politie pakte in totaal zo'n 400 mensen op. En de staking van de zee- en kustloodsen is voorbij, dat bevestigt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rond de middag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge was de hinder beperkt. Sinds begin dit jaar staakten de loodsen al verschillende keren uit onvrede met de pensioenhervorming. Mogelijk volgen er wel nog nieuwe acties. De Amerikaanse defensieminister heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zich te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen, zoals toen. De minister haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. Het is bewolkt vandaag met buien, later vanavond wel droger met minima straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en 20 graden.
2: Drie files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je 13 minuten bijtellen van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Nederland op de Antwerpse ring 5 minuten extra van de Lekrellelaan tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring 6 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. En sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
5: Vincent Live presenteert Duvel Day. Live vanuit Baard Cafaat in Lier.
2: Ja, waar we net de Rode Duivels gevolgd hebben, die wedstrijd is nu voorbij en het gestopt is met regenen en de zon is beginnen schijnen.

0: Taylor Swift en Vincent Live met Elizabeth Taylor. En als je denkt, verdorie toch, ik dacht dat het weekend was en nu is die virus weer op de radio. I know, het is Vincent Live op zaterdag vandaag.
1: Vincent Live, 4 Duvel Day. Live vanuit Baardkavaat in Lier.
0: Voor Duvel Day doet de mens al eens zot. Na veel 5 en 6 zijn we beland in Lier, in het Kavaat. Gezellig café, moet ik zeggen. De wedstrijd van de Rode Duivel stond op daarnet. Het zat goed vol. En eigenlijk ook het terras zat dan vol met mensen die het per se niet wilden zien. Ondanks dat het aan het regenen was en nu de zon schijnt, staan mensen hier gewoon op straat. Het is een feest, dat voel je aan alles. En dat is in 200 cafés in Vlaanderen op dit moment bezig, die Duvel Day. Dus dat is zeer de moeite. Tegelijkertijd is hier een soort mini-micro-reunie van de mol aan te gaan. Want barman Christophe die is hier uiteraard ook. Julie is er, de winnares van de Mol. En ook Carla. Een heel erg goede namiddag, alle drie.
2: Hallo.
0: Julie, we gaan bij jou beginnen. Jij hebt ervoor gezorgd dat het feest hier kan plaatsvinden.
2: Ja.
0: Maar je was zelf een te laat tussen haakjes.
2: Een te laat?
0: Ja, een beetje te laat.
2: Ah,
0: toch?
2: Op het feest?
0: Ja, ja.
2: Op het feest op een duvel.
0: Op een duvel, nee. Het was heftig gisteren bij het productiefeestje.
2: Het was te laat vooral, ja. En ik moest deze morgen heel vroeg eigenlijk ook naar de ferry gaan. Dus ik heb deze middag nog even een powernapje gedaan, maar ik ben te laat wakker geworden.
0: Dat is niet erg. Dus dat hoort zo bij powernapjes.
2: Ja, sorry.
0: Anders stellen die, dat is helemaal niet erg. Die opnames die zijn ondertussen al bijna een jaar geleden. Spreek je dat nog vaak af, Carla?
3: Ja, we zijn eigenlijk begonnen van het moment dat we mochten afspreken, zijn we vol een bak erin gevlogen.
0: Mochten afspreken?
3: Ja, we mogen elkaar niet zien tijdens de uitzendingen.
0: Ah ja, okay.
3: Op een bepaald moment is de winnaar bekend en dan vanaf dan is het hek van de dam gegaan.
0: Ah, maar het is crazy eigenlijk.
3: Ja, dus we hebben al verschillende afspraken, ook al housewarming, babyborrels.
2: Amai.
3: Dus, feestje.
2: Ja, al die festivals, heel de zomer, al wie en wanneer, welke dag.
0: Ah, fantastisch. Ja, dat is een levende WhatsApp-groep bij Christophe, als ik het zo hoor.
4: Ja, en eigenlijk, deze weekend is een beetje een overload, hè, want donderdag was het hier dan een wedstrijd, gisteren was het dan woestijnvisfeestje, vandaag zitten we hier weer al, en morgen gaan we met z'n allen naar Drip Festival.
0: Ook nog.
4: Met dank aan Mathieu Terrein.
0: Dank je wel. Tof. Fantastisch. Het is fantastisch. Zeg, om 6 uur is Tournee Generaal hier, hè, en meer dan 200 cafés, over 3 kwartier het geval. Dan moet je ineens heel het café tegelijkertijd een duvel krijgen. Hoe pak je zoiets aan eigenlijk?

0: om de vrijdagavond rustig in te leiden. Rumors van Thomas Gray was op de Vincent Live. Het is Duveldag, er wordt getrakteerd in meer dan 200 cafés op Duvel. Over minder dan drie kwartier is dat zover. Luisteraar Michiel zit momenteel bijvoorbeeld in Taverne de Colibri in Deinzen, laat hij weten. En Romee die zit met de hele vriendinnengroep in café Dobbeldoes in Oevel. Maar ook heel wat luisteraars doen thuis mee aan Duvel. Duvel Day. Lubiek uit Aarschot die zegt, wij genieten hier ondertussen thuis fris en gezellig van een duvelje in de zetel. Want ook jij thuis kan inderdaad duvel winnen. Hè. Je kan dat doen door Vincent de duvel in jezelf los te laten in een audioberichtje waarin je zo, zo goed mogelijk een duivelse lach nadoet. We hebben een audioberichtje gekregen van Nathalie, die haar dochter heeft ingeschakeld voor sympathiepunten. Heftig. Zeer heftig. Amai. Nog
1: eens. Goedjes, Olivia.
0: Voilà. Olivia heeft door haar moeder een bak duvel gewonnen. Die is bij deze gebeurd.
2: Amai.
0: Zometeen krijgen we bezoek in de studio van Lotte24. En ze is uit Lier. En ze is net binnengewandeld in het café. Want ze is gaan werken. Wat ze precies doet, ontdek je zo.
3: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè?
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Caraïbisch blauw
8: of tropisch groen.
7: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
7: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
10: Q Music, Vincent

0: Vincent's Duvel Day vandaag wordt overal gevierd. Vincent Live. Leon uit Kalmthout die stuurt, we trekken straks met de vriendengroep naar Café Het Centrum om daar een duvel te pakken. Dat wordt ook zo pakken uitgedrukt. Fantastisch eigenlijk. Cindy uit Hansbeke die zegt, het enige wat mijn man drinkt zijn duvels, dus wij klinken straks om 6 uur zeker mee op het Nationaal Tournee Generaal Moments. Jan uit Tiene is jarig vandaag. Die is geboren op 6-6-63.
1: Oh, dat is toch
0: ook een beetje Number of the Beast. En hij is er, ja, hij is ook 63 geworden.
1: Ah, ja.
0: Vandaag is
1: speciale dag.
0: Is hij 63 geworden en daar gaat hij zeker zijn duveltje op drinken straks. Er is ook een audiobericht van Jana uit Leuven.
2: Hey Vincent, Jana hier. Heel veel plezier op Duvel Day vandaag. Wij hebben een andere manier om het te vieren, want ik ben vandaag getrouwd samen met mijn lieftallige echtgenoot.
0: Ma.
2: Bij ons is het momenteel aan het regenen, maar we gaan de pret niet laten bederven, want we zijn erop voorzien. Dus geniet ervan. Tadaa.
0: Nou, geniet er zelf van, absoluut. Wat een feest, een trouwdag vandaag voor Jana uit Leuven. En we hebben fantastisch bezoek in de studio. Van Lotte, 24 uit Lier. Dag Lotte.
3: Hallo.
0: Lotte, jij hebt een innige band met duvel. Vertel eens aan de mensen.
3: Ja, ik ben dakwerker. En na mijn werkdag kom ik altijd in het kafaat een duveltje drinken.
0: Altijd?
3: Ja, bijna toch. Ik durf dat eigenlijk, dat kan Christophe bevestigen.
0: Ja, ja.
3: Dat is zo.
0: Dat is gewoon zo, oké.
3: Dat is gewoon zo.
0: De vaste der vaste klanten, als ik
3: vaste
0: het zo hoor.
3: Vaste klanten.
0: Je hebt groot gelijk. Van waar die liefde voor duvels eigenlijk?
3: Ja, ik weet dat niet. Ik denk dat je dat als dakwerker moet leren drinken. En als ik nu geen duvel in huis heb, dan klopt het niet.
0: Dat zit in de opleiding.
3: Dat zit in de opleiding.
0: Dat kan een duvel.
3: Ja.
0: En kan je hem ook inschenken volgens de regels van de kunst?
3: Perfect.
0: Ja, perfect. En kan Christophe dat?
3: Ja, dat weet ik niet. Hij geeft altijd het flesje en het glas.
0: Dat moet zo, hè?
3: Dat dat moet zo. Maar ik zou toch graag hebben dat Christophe dat eens inschenkt voor mij. Hè.
0: Als je het hem vraagt, zal hij dat ongetwijfeld wel doen. Wat staat er op de planning vandaag tijdens Duvel Day? Want het moet allemaal nog beginnen, hè? Over een half uur is het Tournee Generaal.
3: Ja, mijn vriendinnen zijn onderweg. Arisia, en ik ga met haar duvel drinken.
0: Tot het einde der tijden.
3: Tot het einde der tijden.
0: Dat is zo fantastisch eigenlijk. Hoe ben je eigenlijk in het kafaat beland ooit de eerste keer? Waarom is het hier?
3: Ja, ik ben naar Lier verhuisd. En dan ben ik eigenlijk deze als het eerste café dat ik tegenkwam. En dat is het enige café waar ik kom.
0: Dat is crazy. Je hebt nog een half uur om je voor te bereiden op de volgende duo. Dus ofwel de huidige leeg te drinken of er nog snel eentje door te knallen. Dat moet je zelf doen, die planning. Tot ziens, hè.
3: Tadaa.

Martin Garrix en Ed Sheeran bij Vincent Live. Zometeen is er Jelly Roll met I'm Good and I Like It van Alesso en Nate Smith. Maar eerst zijn er toch nog een paar files, ook al is het 5:30 op een zaterdag. Verdorie toch. Richting Antwerpen op de E313 tel je 8 minuten bij van Hasselt West tot Lummen. Op de Brusselse Bedering 6 minuten erbij van Expo tot Vilvoorde Koningslo. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de uittocht van het Koning Boudewijn Stadion. Sta er

0: I Like It Like That van Nate Smith samen met Alesso bij Vincent Live. Het is een topdag vandaag, dat voel je aan alles. Het is namelijk Google Day. Tim uit Dendermonde die stuurt, ja, als ik het zo hoor op de radio de hele tijd, heb ik ook wel goesting om op café te gaan. Joris uit Household die stuurt groetjes uit de kroeg in Diksmuiden, ook wij vieren mee. En Tom uit Battle, ik weet niet wat Battle is, die moet naar een trouwfeest. En ik hoop dat ze daar ook het fantastische bier voor hem geregeld hebben. Cindy uit Ausbergen is vandaag 18 jaar getrouwd en ook dat wordt gevierd met een duvel. Timmy uit Beerenhem zegt, elke keer wij iets nieuw bereiken, met onze freestyle jumpers in het water skiën, individueel of in groep, dan wordt er elke keer een duwtje opgedronken. Dat is een soort ceremonieel ding. Gewoon genieten.
1: Battle ligt trouwens in Mechelen.
0: Wat blieft?
1: Battle ligt in Mechelen.
0: Ah, Battle.
1: Ja, toch een beetje bijleren vandaag?
0: Ja, zeker. Je bent ook Pauline van de gemeentes. Niet alleen van het nieuws, maar ook van de gemeentes. Na Duvel Day kan je ook nog nagenieten, vermoed ik. Daar gaan wij voor zorgen, want wij hebben bakken duvel om uit te delen doorheen de show. We zijn het eigenlijk al de hele tijd aan het doen. Het is weer even geleden, dus misschien moeten we zo meteen nog eens een paar bakken weggeven.
1: Ja.
0: Het spel is heel erg simpel. Je moet een lach nadoen. Zo duivels mogelijk. En we zijn de inspiratie gaan halen bij Thriller van Michael Jackson. Daar zit tot het einde zo'n lach in. Die klinkt zo. Dat is de inspiratie, maar je mag er je eigen creativiteit in leggen, hoor. Je mag er helemaal lokken op gaan. Maar doe jouw meest duivelse lach na via de Q-app en val in de duvelprijzen.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
7: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
8: En ook uw budget vakantiepech?
7: Wat?
8: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
7: Oh nee?
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
11: Immos Koopman.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
16: Vanavond bij VTM, deel 2 van K3 Originals. Het verhaal van Karen, Christel en Kathleen. En bij VTM 2 helpt Jennifer Lawrence en Rijke Luister ontdaten in No Hard Feelings. Vanavond bij VTM en VTM

0: Shakira en Burna Boy met de WK-song. Ik heb trouwens een lichtbruin vermoeden ineens dat we wereldkampioen worden. Met Rode Duivels. Niet? Sorry, gewonnen van Kroatië, gewonnen van Tunesië. En hoe? 5-0?
1: Ja, het is wel indrukwekkend.
0: Ik denk echt dat het gaat gebeuren, ja.
1: Ja, ik was altijd al positief, hoor. Echt waar?
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik denk dat het stilaan tijd is om zo die tricolore achteruitkijkspiegelhoesjes weer te halen.
1: Ja.
2: Vincent Live presenteert Duvel Day. Live vanuit Paard Cafaat in Lier.
0: Yes, binnen een klein kwartiertje om 6 uur stipt is het tournee generaal in het hele land in 200 Duvelcafés. En dat zal hier niet anders zijn. We hebben voor de gelegenheid ook bezoek uitgenodigd. Onze goede vriend Voltage, die is hier. Die gaat straks draaien voor het hele café in Lier en omstreek en alles wat erbij hoort. Voor extra sfeer natuurlijk. En nu ga ik nog wat bakken duvel weggeven. Want ook dat gebeurt er vandaag. Voor als je vandaag niet kan vieren. Hè, dat je moet werken of dat je een familiefeest hebt. Of omdat je gewoon even wat andere dingen aan je hoofd hebt. Geen zorgen. De opdracht was simpel. Je moest een lach nadoen. Een duivelse lach. Dat was het. En er zijn zeer duivelse audioberichten binnengekomen. Ik heb er een paar in de aanbieding nog. 4 nu, denk ik ongeveer.
1: Ja.
0: We gaan er gewoon van boven tot onder door. En we geven een bak als we het goed genoeg vinden. Oké, okay, let's go. Oh.
1: Oei.
0: Jessica Timms dacht dat ze een heks moest nadoen, denk ik.
1: Of een hond?
0: Dan gaan we op een hond.
1: Zo'n keffer.
0: Ik wou net zeggen, ik heb nog nooit een hond zoiets horen doen. Maar goed, we gaan verder. Shari uit Erpenmeren.
3: Oei.
0: Shari. Ik hoop dat de wederhelft van Shari was. Stop.
1: Ik hoop het ook.
0: Anyway, ze hebben een bak verdiend. Davy uit Aalterd. Ja, vind ik goed.
3: Voor mij, bak duveltje.
0: Ja, Davy. Oké, okay, ja, die komt eraan. Dat is bij deze beslist. Céline. Nee, dat is te weinig. Ik dacht dat er nog iets ging komen. Chinook. Dat was echt de volle long-in-out. Nog eentje?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Luister naar Meeuw. Uit Poperingen.
4: De duvellach.
0: De duvellach. Oké. Okay. Oké. Okay. Dat is goed. Bij deze is dat beslist. Meeuw krijgt ook een bak duvel. Ik heb er nog een paar lachjes op deze manier. Blijf welkom via de Q-app. En laat sowieso maar weten waar ergens jij die duvel day viert. Want over een 12-tal minuten is het zover.
2: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: present life. Met yesterday, today, tomorrow. Het is 14:00 hier. In het Cafaat in Lier. Want over 6 minuten is het exact 6 uur. Op 6:26. En het is Duvel Day vandaag natuurlijk. En alles wordt hier in de gereedheid gebracht om straks met z'n allen te toasten. De duvels worden nu allemaal uitgeschonken en uitgedeeld in Bart Cafaat, het café van Christophe van de Mol. En hij heeft eigenlijk zijn mededeelnemers van de Mol opgetrommeld om de bar te doen. Dus Julie, Maxime, Carla, ze zijn hier allemaal bezig met iedereen te helpen. En dat zorgt wel voor een sfeertje. En dat sfeertje, het gaat zometeen nog wat aangewakkerd worden. Want we hebben DJ Voltage meegenomen. Want dat doen we vaak als we met music op pad gaan. Dag Thibaut,
1: goedemiddag. Goedemiddag.
0: Dit is toch een van de kleinere cafés waar je tegenwoordig nog komt draaien.
1: Maar wat het gezelligste, als ik er aankom, was er echt een goede vibe. En misschien komt het door de duvels, misschien ook niet, wie gaat het zeggen.
0: Die gaan daar een rol in spelen. Maar ook het feit dat hier zo'n autoloze straat, waar iedereen gewoon op straat staat,
1: ja, met een pint. Het is echt gezellig. En het weer, het regent niet op dit moment, het is supergezellig.
0: Ja, ik kan me wel inbeelden dat het setlistgewijs net iets anders is. Of je voor een terras van een café speelt of voor een grote festivalweide.
1: Klopt, ja.
0: Hoe bereid jij je voor eigenlijk op dit alles? Heb je een setlist of doe je op het moment zelf?
1: Aan te voelen wat er op het moment zelf moet gebeuren. Ik zag daarnet al een Polonaise starten. Misschien moet ik gewoon een Polonaise liedje spelen.
0: Ja, Paulien is van Aalst. Dat is,
2: Dat
0: is daar een soort de nationale wandel of zo. Drink je zelf eigenlijk graag duveltjes?
1: Ik kan maar wel eens drinken, ja.
0: Ja?
1: Natuurlijk niet tijdens het draaien, maar daarna. Of misschien af en toe ervoor.
0: Of zometeen misschien.
1: Of zometeen.
0: Het is duvelweg voor iets. Dan mogen we gekke dingen doen.
1: Let's go.
0: Thibaut, je mag je stilaan installeren. Wij gaan zo meteen naar het nieuws. En daarna is het groot nationaal Apero moment en dan pik jij meteen in.
1: Party.
0: Ik draai geen plaatje meer, dat is dan nu, hè.
1: Toppie.
0: Alright, party op de radio zo meteen. Dit is al stevig om op te warmen. Chris Brown en Yeah Three Times.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infovisie en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Het is 6 uur. Goedenavond, hier is Paulien van het Nieuws.
9: Goedenavond. We geven meer geld uit aan biologische voeding. Vorig jaar gaven we daar allemaal samen 1,36 miljard euro aan uit. Dat is 4% meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens één keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roens.
10: Dat is een methode die steeds meer in gang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
9: Vandaag start trouwens de Bioweek. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. De Amerikaanse defensieminister heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zich te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, dat is de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen, zoals toen. De defensieminister haalde eerder ook al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. Onze Rode Duivels die kunnen vol vertrouwen richting het WK vertrekken. Ze wonnen overtuigend van Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, de Ketelaren, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Het was voor de Duivels hun laatste oefenwedstrijd voor het WK. Al mogen we nu niet meteen gaan zweven, zegt Romelu Lukaku.
11: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.
9: Overmorgen vliegen de Duivels naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte.
12: Ik ben gaan zweven, hè. Ik denk dat we wereldkampioen worden. Ja, ik denk het wel, ja. Het scheelt niet veel, eigenlijk.
9: Ja, maar toch voetjes op de grond.
12: Ja.
9: En tennis. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam toernooi Roland Garros gewonnen. Voor het eerst in haar carrière. Andreeva is 19 en de nummer 8 van de wereld. Zij won de finale van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Szwalinska in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-2. Morgen spelen de mannen de finale. De Duitser Alexander Zverev neemt het dan op tegen de Italiaan Flavio Cobolli. En dan is er ook nog wielrennen. De Nederlandse Demi Vollering heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen, want zij was daar de snelste in de sprint voor de Canadese Isabella Holmgren en de Duitse Antonia Niedermayer. De Nederlandse Anna van der Breggen die blijft wel leidster. De rit van vandaag die werd wel fors ingekort door een lawine op de Finestre die de dames normaal gezien zouden beklimmen. De Ronde van Italië die eindigt morgen. Bewolkt vandaag met buien, maar later vanavond wordt het droger met minima straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en tot 20 graden.
12: Ik moet deze verkeer nog lezen, sorry. Er zijn 3 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring 12 minuten extra van Expo tot Vil voor de Koningslo. Op de buitenring 5 minuten van Strombeek-Bever tot Jette. Op de E313 richting Antwerpen 8 minuten van Hasselt-West tot Lummen. En sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Alrighty, alright. Alrighty, alrighty. Het is zover. Het is vandaag 6-6-26. Het is vandaag Duvel Day. In meer dan 200 cafés in Vlaanderen wordt er een soort grote tournee-generaal georganiseerd. Het enige wat ik nog mis is een duvel eigenlijk. Ah, hier. Ja, top. Belangrijk. We staan hier in het café. Fantastisch café in Lier. Met heel wat kandidaten van de Mol. Want het is Christophe, kandidaat van de Mol, zijn café. En Julie heeft dat voor hem gefixt. Ik kom een hand tekort om aan de bel te tingen. Wie gaat een tournee-generaal echt afroepen? Julie, wil jij dat doen?
13: Ja, mega graag.
12: Eerst aftellen met het hele plein hier. 10, 9.

0: Met de
1: hand. We staan in het Cafaat in Lier met z'n allen vandaag. En het is hier zeer de moeite. Daarnet om 6 uur was het groot trakteermoment. Dus ik kan u vertellen dat de sfeer er hier wel in zit. In Lier. Kom af als je in de buurt bent. Het is hier echt zeer gezellig. En het is hier ook een soort officieuze fandag van de mol geworden. Waar half de kast hier nu is. Iedereen wil bedanken met de mensen op de foto. En ze hebben groot gelijk. Gregory uit Lommel die stuurt. We hebben ook net geklinkt met onze duvels. Anne uit Sint-Katelijne Waver stuurt. We love DJ Voltage.

0: boek Jaren en BTW achter.
1: Ja, ik sta
0: wel leuke statistieken over vandaag. En als een grote vraag van een grote baas van Duvel vraagt om te bellen, ja, dan bellen we ook gewoon, toch?
1: Ja, je kan echt niet anders.
0: Nee, hoe moeilijk kunnen we zijn? En we hebben bezoek zo meteen in de show van de maker van dit ding hier. I can't believe I still receive. DJ Wout liep hier net tegen het lijf. Volledig per ongeluk en toevallig is die hier. Hij heeft een speciale band met Duvel en met Kafaat. Dat is voor zometeen na Majestic en Boney M.

0: Luister.
1: Summer deals.
0: Hoor je het ook?
1: Summer deals.
0: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
4: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
3: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
4: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
3: Ah, ja?
4: En daardoor veel minder potten verf, hè?
3: Ah, bon.
4: Ja.
3: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.

0: nummer is dat toch. Er wordt genoten van de duvel hier in Lier.
1: Vincent Live, 4 Duvel Day. Live vanuit Paardcafé in Lier.
0: Dat zijn we aan het vieren met de honderden mensen die ondertussen verzameld zijn aan het café. Onze goede vriend DJ Voltus geeft het beste van zichzelf hier in de straten. Maar het is overal ook. Marnik uit Berlaar zegt: wij volgen vanuit Barberial in Mortsel. Tom uit Diepenbeek stuurt: als we zo meteen thuis zijn, na mijn 17e plaats op het Belgisch kampioenschap Heftruck, gaan we vieren met de goddelijke drank Duvel. En Michiel uit Langemark zegt: ik ben klaar voor het WK en ik drink graag Duvel. Dit is een topdag. Dat is het. En deze dag is er helemaal beter geworden. We hebben bezoek, toevallig per ongeluk bezoek. DJ Wout is hier. Dag Wout.
2: Goedemiddag, dag Vincent.
0: Wat brengt u hier?
2: Ik ben een ras echte schapenkop.
0: Jij bent van hier. Jij bent een schapenkop, zoals ze dat noemen. En zit jij dan vaak op een random zaterdagavond in het café? Of moet je mij dat inmailen?
2: Wel, ja, we bevinden ons hier in de wereldberoemde Eikelstraat. Ja? De uitgaansbuurt. En het is voor mij allemaal begonnen hier in de danscafés.
0: Echt waar? Over hoeveel jaar geleden spreken we dan?
2: 30 jaar geleden, toen de bomen nog spraken.
0: Toen liep hier een jonge, frisse DJ Wout rond, ja, die zijn eerste setjes hier deed.
2: Klopt. Mijn school is hier op 500 meter. Ja? En, maar ja, daar zat ik meer niet aan wel. Dus elke middag zat ik hier. Hier heb ik het draaien geleerd.
0: Oké, en wat waren dan de cafés? Was dat ook al het Cafaat of is dat minder lang geleden?
2: Cafaat is redelijk recent. De Bananas, de Jails, de Retro in die tijd. Allemaal zo hippe cafés in de jeugd.
0: Kunnen we dan stellen dat zilver een beetje hier gevormd is?
2: Het idee alleszins.
0: Echt waar? Het Absoluut. Idee voor zilver is hier gevormd. Ja. En kan je dat nog levendig echt herinneren of is dat niet...
2: Ja, omdat ik hier uren heb gesleten in de namiddag, toen iedereen terug aan het werk was op school, zat ik hier uren het draaien te leren en hier heb ik ook heel veel muziek ontdekt. Ja. Waaronder ook de muziek die mij geïnspireerd heeft om later terug de tijd te
0: starten. Fantastisch. Ja. Wout, ik zou zeggen, pak er een op kosten van Q-Music en Duvel. Geniet ervan.
2: Ik heb er al 5 binnen.
0: Oh ja, dat is goed. Q-Sounds,
1: iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 18:00. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Ah,

Q-topschijf van deze week, Live It All van Lost Frequencies. Ik heb nog twee dingen te doen voor Duvel D, de radio-uitzending er tenminste op zit. Het ene heeft te maken met de gratis Duvel voor jou, het andere heeft te maken met de grote baas van Duvel. Die dat allemaal gaat betalen. Eerst gaan we kijken hoe het zit op de weg. Er zijn nog twee files waar je tijd verliest. Dat is allebei op de Brusselse ring. Op de binnenring tel je 17 minuten bij van Expo tot Vilvoorde Koningslo. Op de buitenring 8 minuten van Grimbergen tot Jetten. Sta ergens anders aan te schuiven.

0: de hemelsluizen zijn bijzonder hard opengegaan hier in Lier.
1: Dus zegt dat wel.
0: Zeer intens. Wat ervoor zorgt dat iedereen is samengetroept onder het tentje van de radiostudio.
1: Gezellig wel, hè?
0: Onder het andere tentje staat DJ Voltage nog steeds het beste van zichzelf te geven. Het is een soort Duvel Day afterparty aan het worden hier. Het is zeer, zeer, zeer gezellig. Wat we nog moeten doen, is een bak Duvel weggeven. Dat doen we al de hele show lang. Ik had er 10 in de aanbieding, zijn er al 9 de deur uit. En de 10 die gaat naar Björn uit Haltert. De opdracht was bijzonder simpel, namelijk een zo duivels mogelijke lach na. Wel, dit is het geworden bij Björn en hij verdient er een bakje Duvel aan. Let's go.
2: Vincent Vierens, ik kom u halen. Of geef mij een bak Duvel.
0: Het is een bak Duvel geworden, voor de zekerheid. Je weet maar nooit wat het geeft. Zometeen moeten wij nog iemand bedanken. Een heel belangrijk man. Het is namelijk de CEO van Duvel. Michel Moortgat, die wil graag bellen met de radio. Die heeft wat statistieken voor ons verzameld. Het is een CEO voor iets natuurlijk. Over hoeveel duvels er gedronken zijn, hoeveel liter er gevloeid is, hoeveel glazen er gesneuveld zijn. Hier alvast 2 bij mij weten. Minstens.
1: Oei.
0: Ja, dat is niet te hard toosten.
1: Ah, ja.
0: Was er bij Maxime een stukje van zijn glas vanaf.
1: Scherpe blinge geruk.
0: Scherpe blinge geruk. Hoeveel geluk, dat horen we zo meteen van Mr. Michel himself.
3: Het WK voetbal gaat bijna beginnen. En bij Q is er maar 1 vraag. Goal of geen goal? WK woensdag. Luister woensdag naar Q. En scoor de hele dag tv's en boomvolle frigo's.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Bleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Meer info op Hisense.be.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Oh, rosébeken.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
5: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

0: Vincent Live.
1: Vincent Live, 4 Duvel Day. Live vanuit Baardcafaat in Lier.
2: Yes, het is hier al een fantastische namiddag geweest. In heel wat cafés in Vlaanderen is de avond en de Duvel Night zeg maar nog maar net begonnen. Maar hier bij Q-Music zijn we wel stil aan het afronden wat Duvel Day betreft. Maar in Baardcafaat gaat het nog doorgaan. Dat voel ik aan alles wat de sfeer is hier tip, top, top in orde. Dit alles zou niet mogelijk geweest zijn zonder de samenwerking met onze goede vrienden van Duvel. En we hebben Mr. Duvel aan de lijn, als ik dat zeggen mag. De CEO van Duvel, Michel Moortgat. Een heel erg goede middag. Dag meneer Moortgat.
3: Goedenavond Vincent, met Michel.
2: Goedenavond. Dag Michel. Eerst en vooral, Happy Duvel Day. Hoe heb jij het vandaag gevierd?
3: Oh, ik heb een fantastische dag beleefd. Ik ben begonnen in het Duvel Depot naast de brouwerij. Waar dat ik het speciaal glas dat we uitgebracht hebben ter gelegenheid van Duvel Day heb mogen handtekenen. En dus heel veel duvelliefhebbers waren aanwezig om een persoonlijk gesigneerd glas te komen ophalen.
2: Dat begrijp ik, dat dat een groot feest moet geweest zijn. Heeft u enig idee hoeveel duvels er vandaag al verzet zijn?
3: Wel, ondertussen ben ik naar Brussel verhuisd of verplaatst. Waar dat ik ook Duveldag 4. En er doen 250 cafés in België mee. Wij schenken 100 duvels per café gratis week. Dus dat zijn er al 25.000. En ik ga ervan uit dat er toch nog heel veel andere mensen in andere plaatsen duvels gaan drinken en misschien niet bijeen blijven. Dus ik schat toch minstens 50 of 75.000 duvels vandaag.
2: Ja, ik kan het u verzekeren op basis van wat we hier in Lier zien dat het meer dan één duvel per persoon is. Dat kan ik u wel echt verzekeren. Zeg, gaan we dit volgend jaar eigenlijk opnieuw doen, die Duvel Day? Of wachten we tot 2036?
3: Nee. Als het van mij afhangt, mag Duvel Day een officiële feestdag in België worden. En elk jaar op 666 vieren we om 6 uur opnieuw Duvel.
2: Dat snap ik helemaal. Het ligt ook aan u. Allee, ik bedoel, u bent de CEO van Duvel, hè, meneer. Dus wat dat betreft...
3: Ik ga er voor werken. Alleen, ik weet niet of dat het een officiële feestdag zal worden waarbij dat de mensen dan op vrij af krijgen om op café te gaan. Maar het is belangrijk dat we de horeca in Vlaanderen en in België blijven ondersteunen.
2: Dat is zeker waar. En als ik zie wat ik vandaag gezien heb hier in de straten van Lier, want het heeft zich niet enkel in het café en rond het café afgespeeld, dan is die nog springlevend. Michel Moortgat, dankjewel om aan de lijn te komen. Dankjewel voor deze Duvel Day en tot volgende keer.
3: Dankjewel Vincent en succes.

0: One Republic bij Vincent Live en Runaway. Het is iets voor 7 uur. De uitzending van Vincent Live op Duvel Day zit erop. Maar Duvel Day zelf gaat in het hele land nog verder. Ook hier in Barcafat in Vlier. Waar ondertussen de mensen in de regen aan het dansen zijn. Surreële taferelen. Maar op een zeer, zeer, zeer fijne manier. Het was een fantastische middag. Er is al wat regen uit de lucht gevallen, maar er zijn nog meer duvels gedronken. Er waren ook heel wat droge momenten. Er waren veel kandidaten van de Mol. Want Julie van de Mol heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat deze uitzending hier plaatsvindt. In het café van Christophe, een ander deelnemer van de Mol. Maar er waren er meerdere ook. Dat is fantastisch. De Rode Duivels hebben gewonnen deze namiddag. Ook dat hebben we bij mogen pikken.
1: Wat een dag eigenlijk.
0: Het is een topdag. Wat ons betreft kunnen we dit elk jaar doen. Maar wij horen elkaar sowieso nu maandag al terug voor een nieuwe Vincent Live. Nu is er Aaron Boonaert op de radio. Dit is Tranen van Goud.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.

0: Goedenavond. Aan het Centraal Station in Brussel zijn opnieuw relletjes ontstaan. De politie kwam massaal ter plaatse, het busverkeer werd onderbroken en de metro's van de MIVB werden allemaal omgeleid. Op sociale media werd opgeroepen om vandaag opnieuw te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers gooiden opnieuw met vuurwerk naar de politie. Gisteren en eergisteren werd er ook al hevig geprotesteerd. Amokmakers gooiden met verkeersborden en stichtten brand. Er werden verschillende mensen opgepakt. In Finland en Zweden zijn extra grondtroepen van de NAVO begonnen met hun operaties om de veiligheid daar te versterken. De NAVO besloot die troepen naar de regio te sturen, gezien de ligging nabij Rusland. En ook China toont steeds meer interesse in de regio. Finland en Zweden zijn beide pas enkele jaren lid van de NAVO. Ze besloten toe te treden na de Russische inval in Oekraïne. En onze Rode Duivels kunnen vol vertrouwen richting het WK vertrekken. Ze wonnen overtuigend van Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelaere, De Bruyne, Luke Bakio en Raskin. Het was voor de Duivels hun laatste oefenwedstrijd voor het WK. Al mogen we nu niet meteen gaan zweven, zegt Romelu Lukaku.
1: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.
0: Overmorgen vliegen de Duivels naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Bewolkt met buien, later vanavond droger, minima straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Wit wit?
2: Of net niet wit?
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
1: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Dit is het weekend van Q. Met nog tot 8 uur Dimitri Wouter.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
1: Q. Dit is Q. Het nieuws van 8 uur.
2: Een goede avond. Aan het Centraal Station in Brussel zijn opnieuw relletjes ontstaan. De politie kwam massaal ter plaatse, het busverkeer werd onderbroken en de metro's van de MIVB werden allemaal omgeleid. Op sociale media werd opgeroepen om vandaag opnieuw te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers gooiden opnieuw met vuurwerk. Gisteren en eergisteren werd er ook al hevig geprotesteerd. Mokmakers gooiden met verkeersborden en stichtten brand. Er werden verschillende mensen opgepakt. In Gaza zijn zeker 7 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Er vielen ook zeker 15 gewonden, dat meldt de civiele bescherming daar. Het zou gaan om drone-aanvallen op een vluchtelingenkamp in Gaza-stad. Volgens het Israëlische leger was de aanval gericht op terroristen van Hamas. Onze Rode Duivels zijn helemaal klaar voor het WK. Ze wonnen hun laatste oefenmatch van Tunesië met 5-0. Al mogen we nu niet meteen gaan zweven, zegt Romelu Lukaku.
3: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.
2: Overmorgen vliegen de Duivels naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Bewolkt met buien, later vanavond droger, minima straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag en de dagen daarna dan wisselvallig en rond 20 graden.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel.

0: Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Dit is het weekend van Q. Met nog tot 9 uur.

0: is het weekend van Q. Met zometeen de Dance 30. Q. Dit is Q. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In het Vlaams parlement heeft onderwijsminister Zoal Demir met 124 leerkrachten uit het lagere en middelbare onderwijs gediscussieerd over de zogenaamde planlast. Dat zijn alle andere taken dan het lesgeven, vaak administratieve rompslomp. Maar leerkrachten maken zich ook zorgen om andere problemen. Je hoort minister Demir.
2: De kwaliteit, u weet het, daar werken we ook heel hard aan. Hè, met alles rond de nieuwe minimumdoelen, extra taalondersteuning enzovoort. Lerarentekort is ook een heel belangrijk gegeven. Ik denk dat alles belangrijk is, maar we moeten natuurlijk met een thema beginnen.
1: In september komt de Raad van Onderwijzers opnieuw samen. Tegen dan wil het kabinet van Demir met voorstellen komen. De politie is nog steeds op zoek naar de gedetineerde die gisterochtend ontsnapte uit het Sint-Jan ziekenhuis in Brugge. Dat bevestigt het West-Vlaamse parket. Het gaat om een Russische man van 31. Hij wist te ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. De politie verspreidde meteen een opsporingsbericht. De man zat een celstraf uit voor diefstal met geweld. En bij de Gelredome in Arnhem in Nederland is er protest uitgebroken vlak voor het optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West. Die kwam al meerdere keren in opspraak na antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Een Joodse organisatie eiste dat zijn optredens vanavond en maandag werden afgelast, maar de rechter gaf hen ongelijk. In verschillende andere landen werden zijn optredens van die Europese tournee wel afgelast, onder meer in Italië en in het Verenigd Koninkrijk. Bewolkt met buien, later droger, minima straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag en de dagen daarna wisselvallig en rond 20 graden.
3: Met Reggie.
4: Maar wie we hier hebben, het is toch wel weer niet de beste danslijst van heel het land. Zeker ik ben nog altijd Reggie. En jij wordt in de watten gelegd vanavond. Dus alleen de beste schijven zullen door uw boksen knallen. Want mijn lat, de lat ligt bijzonder hoog. Laat dat duidelijk zijn. Voor de dikste danstracks van dit moment. Eén adres, één afspraak. Jawel, zaterdagavond 9 uur. De top 3 van de Dance 30 vorige week, die klonk zo.
3: Dance 30, overzicht. Nummer 3.

Zilver voor Bausa, Magnetic. En ook vorige week mocht Another N55 Ultra met de hoofdprijs naar huis. Talk to you.

14 jaar samen muziek, The Chainsmokers, a.k.a. Alex Paul en Drew Taggart. En ze hebben een soort coup de foudre gekregen met de Zweedse singer-songwriter Oaks. Ze hebben niet alleen deze single, maar gewoon een hele EP opgenomen met haar. En ze hebben dat goed gezien. Het klinkt alleszins veelbelovend. Deze single Echo. Heeft er iemand zakdoekjes bij voor de volgende DJ? Want Thomas Gray heeft de ongelukkige titel van diepste daler op zijn naam staan. 16 plaatsen gedaald deze week. Rumors. Time.

zien John Summit met Shades of Blue op 23. Hij laat er geen gras overgroeien trouwens. Vorig weekend trapte hij het zomerseizoen af in Universe op Ibiza. Next up Adam Port. Je kent hem misschien ook van zijn DJ-collectief met een zeer verwarrende naam Keine Muziek. Maar de volgende track is zeker wel...

0: 27.
1: James Bogus en Oaks, Echo.
0: Oh, 26.
1: Thomas Gray, Rumors.

0: 20.
1: En op 20, Afrojack en David Guetta. En de geniale strot van Sia, dus Awake Tonight.

nog steeds mijn medicine. En af en toe is een goed glas wijn, dat kan ook al iets deugd doen. Milk Inc. op 19, daar wordt de mens gelukkig van. Waar je misschien wel of niet gelukkig van wordt, dat is joggen. Mocht dat wel het geval zijn, blijft deze even de ideale track voor de playlist. Dit is I Run.

0: Music.
1: Bingo en prijs. Tweede keer John Summit in de lijst. En ook de Chainsmokers staan er twee keer in All The Time op 17. Wij zitten ondertussen aan nummer 16. That's when you know dat we bijna in de helft zitten. Dit is Kygo. Mama.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 15 tegen een leegstaande woning gereden. In de auto zaten nog twee minderjarige passagiers. Alle drie inzittenden raakten lichtgewond, dat zegt het parket van Limburg. De auto en de woning zijn wel zwaar beschadigd. Het is nog niet duidelijk van wie die auto was en hoe de jongeren aan de sleutels zijn geraakt. Het parket onderzoekt nog de precieze omstandigheden. In Limal, een deelgemeente van Waver, zijn twee doden gevallen bij een woningbrand. Dat meldt het Waals-Brabantse parket. Een wetsdokter moet de dodelijke slachtoffers nog identificeren. Er vielen ook vier gewonden. Zij zijn niet in levensgevaar. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De artsen in ons land willen juridische stappen ondernemen tegen de zogenaamde kaderwet. Dat zegt de Belgische Vereniging van Artsen-Syndicaten. In de wet staan onder meer een beperking van de ereloonsupplementen en nieuwe regels rond conventie. De artsen vrezen dat de kwaliteit van de zorg gaat dalen en dat er minder mensen arts willen worden. Vorige zomer staakten de artsen zelfs. Nu de wet gepubliceerd is, willen ze die juridisch aanvechten. Oostduinkerke heeft er twee nieuwe garnaalvissers te paard bij. Ze zijn vanmiddag geslaagd voor hun examen. De twee volgden eerst een opleiding van 2 jaar om het vak te leren. Ze treden daarbij toe tot een select clubje van amper 15 paardenvissers. Je hoort een van hen.
2: Het is eigenlijk een familietraditie. Ik ben eigenlijk de vierde schoonzoon die het meekrijgt. En ik ben gewoon meegerold erin, want mijn schoonvader is al lang paardenvisser. En ik ging dan een keer mee in corona. En ik kwam dan ook gepassioneerd erdoor en daardoor wou ik het ook doen. En zo zijn we hier tot vandaag geraakt.
1: Garnaalvissen te paard is sinds 2013 ook officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record op de 10.000 meter verbeterd. Ze deed dat op het Belgisch kampioenschap in Louvain-la-Neuve. Ze liep 10 kilometer in een tijd van 30 minuten, 50 seconden en 1800ste. Het vorige record stond 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Zij deed er toen 31 minuten, 3 seconden en 1600ste over. In augustus loopt Van Lent de 5000 meter en de 10.000 meter op het EK Atletiek. Dat vindt plaats in het Engelse Birmingham. Hier en daar kunnen nog wat buien vallen bij minima rond 15 graden. Morgen bewolkt, maar wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag dan wolken en buien, wel iets warmer dan tot 22 graden. De dagen daarna wisselvallig en rond 20 graden.
3: Met Reggie.
4: Jawel, dat is ben ik. En ik moet het toegeven, ik kan alleen steken zot worden van de boekhouding, maar die van de Dance 30, die hou ik met veel plezier bij. En ik heb het getrippelcheckt. Anima heeft zijn belasting betaald en staat keurig op nummer 15. 3 plaatsen vooruit. Dit is Bad Angel.
3: De grootste dancebeats, de vetste clubtracks.

Gordo en Renier Zonneveld Loco Loco. Zijn avontuur in het Olympisch Stadion zit erop. 8 uur lange set, done and dusted. Nu een van de grote dance-evenementen waar we naar uitkijken. Het begint met een T. Het is een van België's grootste exportproducten. Jawel, Tomorrowland. En deze man gaat er staan. Eindelijk. Satisfy van Calvin Harris.

Stars, Sang It First, maar de track van Milky en Malgrab danst toch ietsje beter, Just The Way You Are. Wie nog verder wil dansen, moet nergens heen gaan, want Jennifer Lopez en Gedda, die stonden op 11 met Save Me Tonight.

0: Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight.
1: Nummer 10.
0: De top 10 wordt ingeluid door Frankie Rizzardo. Ik geef toe, hij klinkt een beetje als een porno-koning. Frankie Rizzardo, maar het is gewoon een Nederlandse DJ. Dit is Shinjuku.

Wat een banger. Daar zijn we nog niet vanaf hoor. Blijft staan op 8, deze Turn the Lights Off. En dan moeten we nog onze sterkste stijger hebben op naam van twee reuzen in de muziekscene. En dat bedoel ik spreekwoordelijk, want ik denk dat ze beiden net tegen de 1,70 meter aantikken. Eerst Lost Frequencies met So Much Beauty Around Us op 7.

sterkste stijgers deze week. 11 plekken voor deze grote meneer en Martin Garrix en Ed Sheeran. Je weet dat als die twee samenkomen, er kan alleen maar goud uit de studio rollen. Zometeen de Belgian Beats. Eerst Kygo en Khalid met Save My Love op 5. Q.

Belgian Beats. Deze week wil ik je graag een track van Nina Black laten horen. Jonge DJ staat overal op elk festival deze zomer en ze heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Het is een remix van Bailando van Paralicio. Maar dan hedendaags heel leuk. Vocals zijn van Loud, jonge Antwerpse zangeres. Ik zou er ook eens iets mee moeten doen. Dus vrouwen aan de macht vanavond. Dit zijn de Belgian Beats van Nina Black.

0: Lauwe samen met Magnetic. De nummer 1, die hoor je zo.
1: Dance 30, overzicht. Nummer 10.
0: Frankie Rizzardo met Shinjuku. Max Tyler,

Rexard in met Faithless, New Religion. The Bowser, Magnetic.

0: is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 15 tegen een leegstaande woning gereden. In de auto zaten nog twee minderjarige passagiers. Alle drie inzittenden raakten lichtgewond. Dat bevestigt het parket van Limburg. De auto en de woning zijn wel zwaar beschadigd. Het is nog niet duidelijk van wie die auto was en hoe de jongeren aan de sleutels zijn geraakt. Het parket onderzoekt nog de precieze omstandigheden. We wachten af met het boeken van onze vakanties. Dat blijkt uit een rondvraag van reisagentschap TUI. Door de onzekerheid over de oorlog in het Midden-Oosten kiezen we deze zomer duidelijk vaker voor een last-minute boeking, zegt Pieter Meijeren van TUI.
2: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last-minute maand nu in juni.
1: Vooral Europese bestemmingen zijn in trek. Onder meer Spanje, Italië en Kroatië. De Hondius, het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken, heeft de haven van Rotterdam verlaten na 3 weken. Nadat de laatste opvarenden van het schip waren gestapt, werd het volledig gereinigd en ontsmet. Het is nu op weg naar Spitsbergen in het Noordpoolgebied. Over een week start daar een nieuwe cruisereis. En dan nog basketbal. De B-Gold Cats, dat is de talentenploeg van de Belgian Cats, hebben ook hun tweede oefenwedstrijd gewonnen tegen Duitsland. Het werd 65-56. Gisteren wonnen ze ook al hun eerste oefenwedstrijd tegen Duitsland met 85-60. Hier en daar kunnen nog buien vallen bij minima rond 15 graden. Morgen bewolkt, maar wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag wolken en buien, iets warmer dan, tot 22 graden. De dagen daarna wisselvallig en rond 20 graden.

een heel goede avond. Vanavond heb ik opnieuw zeer toffe tracks voor jou klaarstaan. Zo hoor je straks muziek van onder andere Tame Impala en ook een van de grootste hits van Medusa komt voorbij. Maar beginnen doen we met mijn eigen nieuwe single. Samen met Yves maakte ik deze Fit de Tempo. Welkom allemaal.

0: Victor.
1: Je hoort de Monster, de gloednieuwe track van Fit Legrand, de Nederlandse DJ die je ongetwijfeld nog kent van zijn wereldhit Put Your Hands Up for Detroit. De volgende is een combinatie tussen Robin Schulz en de Duitse DJ Martin Horger. Dit is Arizona. You know

Dani, hun allernieuwste samenwerking. Volgen is van Jaden Boysen. Hij is geboren en getogen in Duitsland. En ooit begon hij zijn carrière als jonge Tarzan in een musical. Vandaag is hij de reizende ster in de internationale DJ-scene. Dit is zijn nieuwste track, Erica. Veel plezier met Henry Pever zo meteen. En heel graag tot volgende week. Bye bye.

0: Dit is het Weekend van Q met zometeen Harry PFR. Q. Dit is Q, het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Een Albanese drugscrimineel heeft een opvallende deal gesloten met het parket, dat schrijft De Morgen. De man heeft zijn schuld bekend en 1,5 miljoen euro aan de Belgische staat gestort in ruil voor een mildere gevangenisstraf. De man is intussen ook vrijgelaten. Hij werd begin dit jaar uitgeleverd aan ons land door Turkije. Daar zat hij al 2 jaar in voorhechtenis. Het gaat om een van de verdachten in het grote drugsproces rond floorpressers. We wachten af met het boeken van onze vakanties. Dat blijkt uit een rondvraag van reisagentschap TUI. Door de onzekerheid over de oorlog in het Midden-Oosten kiezen we deze zomer duidelijk vaker voor een last-minute booking, zegt Pieter Meijeren van TUI.
2: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last-minute maand nu in juni.
1: Vooral Europese bestemmingen zijn in trek, onder meer Spanje, Italië en Kroatië. Het Iraanse nationale elftal krijgt opvallende regels opgelegd van de VS tijdens het WK voetbal daar. Het team mag pas op de dag van zijn wedstrijden de Verenigde Staten binnen en het moet diezelfde dag het land ook alweer verlaten, dat zegt de Iraanse ambassadeur. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde ook erg lang voor de spelers hun visa kregen. De teammanager en perswoordvoerder kregen er zelfs geen. Iran zit in dezelfde groep als onze rode de duivels. Op 21 juni nemen ze tegen elkaar op. Hier en daar kunnen nog buien vallen bij minima rond 15 graden. Morgen bewolkt, maar wel overwegend droog, tot 20 graden. Maandag dan veel wolken en buien, iets warmer dan tot 22 graden. De dagen daarna wisselvallig en opnieuw rond 20 graden.
0: Q.